0: op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI heeft opnieuw gewaarschuwd voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie werd enkele uren code oranje afgegeven. Inmiddels geldt alleen nog code geel. Regen en wind kunnen tot overlast leiden in de provincie. In de vorige nacht waren er in bijna het hele land flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond er schade door de wind. In de Gazastrook zijn de afgelopen dag zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een journalist van Al Jazeera. Duizenden mensen hebben in Servië gedemonstreerd tegen president Vučić. Dus ze willen vervroegde verkiezingen en een eind aan corruptie bij de overheid. De demonstratie was in Novi Sad, in die stad in het noorden van Syrië. Servië stortte 1,5 jaar geleden een deel van het treinstation in, met 16 doden als gevolg. De betogers wijten dat aan corruptie bij de overheid. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. En het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Hemdforhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdforhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdforhem.nl.
6: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. En Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 5 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. Er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Zandvoort heeft opnieuw een noodverordening ingesteld voor het strand en de boulevard. Als het door het warme weer te druk wordt en er opstootjes dreigen, kan de politie ingrijpen en mensen wegsturen. Eind vorige maand werd er ook een noodverordening in Zandvoort afgekondigd na ongeregeldheden in het Pinksterweekend. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met dan ook af en toe kans op een regen- of onweersbui. Het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink. Waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
5: Start de motor, de boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een wereldkampioenschap voetbal behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelde het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars van Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is er al. Afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zegt dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de Amerikanen de zeestraat open houden. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gaza-stad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers was een cameraman van Al Jazeera. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn, maar om welk kunstwerk het precies gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Het weer, vooral in het zuiden, kans op onweersbuien met harde windstoten. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. De Amerikaanse vicepresident Vance is onderweg naar Zwitserland. De Iraanse delegatie is daar al. Afgelopen dag ontstond er nog wel onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Gisteren zei Iran dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance spreekt dat tegen. In de Gazastrook zijn gisteren zeker 9 mensen omgekomen bij luchtaanvallen van Israël. Gisternacht kwamen 2 kinderen om bij een bombardement op een gebouw met appartementen in Gazastad. Later op de dag kwamen 3 mensen om bij een aanval op een vluchtelingenkamp. Een van de slachtoffers daar was een journalist van Al Jazeera. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen de drugs en contant geld, maar ook het schilderij. Om welk werk van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het portret zou miljoenen euro's waard zijn. De politie heeft 4 mensen aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. En ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert namelijk een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. En Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. En het weer in het oosten en zuiden stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken die buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon en dan ook wat wolken bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl. Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en te hopen vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. In aanloop naar de gesprekken meldde Iran gisteren dat het de straat van Hormuz weer heeft afgesloten, nadat Israël aanvallen uitvoerde op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen waren bestookt met projectielen van Hezbollah. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een gelijkspel. Het werd 0-0. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Het gelijkspel levert een punt op, waardoor er nog kans is door te gaan naar de volgende ronde. Afgelopen avond won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. Het beslissende doelpunt viel pas in de extra tijd. Oranje won gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. In het zuiden en oosten stevige regen- en onweersbuien. Het is een graad of 18. In de ochtend trekken de buien weg en schijnt de zon. Het wordt 24 tot 32 graden. Morgen opnieuw zon met wat wolken en maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: Twijfel je welke tegel echt bij jouw huis past? Bestel gewoon een sample voor maar €7,50 en kijk thuis op je gemak. Ontdek onze grote voorraad binnen- en buitentegels, flexstones, kasseien en mozaïek. Direct uit voorraad leverbaar en snelle service. Ga nu naar natuursteeninfoshop.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Zwitserland voor de onderhandelingen tussen de VS en Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanval op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem door meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Het miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon snel los te laten en de vijver raakte bedekt met algen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid. Maar met bewijs daarvoor kwam hij niet. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie zoals verwacht ook drugs. 4 mensen zijn aangehouden. Curaçao heeft zijn eerste punt ooit op een WK behaald. De wedstrijd tegen Ecuador eindigde in een 0-0 gelijkspel. Ondanks dat er niet werd gescoord, voelt het voor Curaçao toch als een overwinning. Want door het punt van het gelijkspel maakt Curaçao nog kans om door te gaan naar de volgende ronde. Gisteravond laat won Duitsland met 2-1 van Ivoorkust. En Oranje won eerder gisteravond ruim van Zweden met 5-1. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon. Er is in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
5: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amerikaance vicepresident Vance is in Zwitserland voor de onderhandelingen met Iran. De Iraanse delegatie is eerder al gearriveerd. Voor vertrek zei Vance dat hij een dag of twee in Zwitserland zal blijven en dat hij hoopt vooruitgang te boeken als het gaat om het stoppen van de Israëlische aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Amerikaanse president Trump zegt dat vandalen voor de ravage bij de Reflecting Pool hebben gezorgd. Bij het iconische waterbassin in Washington zijn volgens hem meerdere mensen gearresteerd. Trump liet het bassin bijkleuren in een tint die hij als het blauw van de Amerikaanse vlag omschrijft. Miljoenenproject bleek al gauw een blamage. De verf begon los te laten en de vijver raakte bedekt met algen en werd groen. Volgens de president komt dat doordat iemand chemicaliën in het water heeft gegooid, maar met bewijs daarvoor komt hij niet. In het centrum van Middelburg heeft de politie gisteravond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. In een onderzoek naar drugscriminaliteit heeft de Franse politie een opvallende vondst gedaan. Tijdens een huiszoeking kwamen agenten een kunstwerk van Picasso tegen. Het werk zou miljoenen euro's waard zijn. Om welk kunstwerk het gaat, is niet bekendgemaakt. In het huis vond de politie, zoals verwacht, ook drugs. 4 mensen werden aangehouden. Het weer. Vanochtend schijnt af en toe de zon en is er in het oosten eerst nog kans op een bui, mogelijk met onweer. Vanmiddag volop ruimte voor de zon. De temperatuur ligt tussen de 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Is je woning toe aan beter glas of strak timmer?

0: zakenbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

Goedemorgen luisteraars. U kunt weer tot 12 uur luisteren naar een uitzending van de Zendgroep Kerken Woord en Muziek, die deze morgen verzorgd wordt door de Evangelische Christengemeente Rehoboth aan de PC Hovelaan 1 te Sliedrecht. Wij wensen u en jou gezegende luisteruurtjes toe. Luister maar goed kinderen, het eerste half uurtje is voor jullie.

De leiders van het volk willen het maar niet begrijpen. Ze hebben hun hele leven in de boeken van Mozes gelezen. Ze komen elke sabbat in de synagoge. Maar ze zien niet wie de Heer Jezus is. Hij vertelt hun nog een verhaal. Het gaat over schapen. In een schaapskooi zijn schapen beschermd tegen wilde dieren en tegen mensen die hen kwaad willen doen. Om de kooi heen is een muur met daarin een deur. De Heer Jezus vertelt: als er een dief komt om schapen te stelen, gaat hij niet door de deur. Nee, hij klimt stiekem over de muur heen naar binnen. Alleen de herder van de schapen gaat door de deur naar binnen. De deurwachter doet de deur voor hem open. De schapen kennen zijn stem als hij één voor één hun namen roept. De schapen komen naar hem toe en hij leidt ze zachtjes naar buiten. Naar het groene gras van de weide. Hij loopt voor hen uit en de schapen volgen hem. Omdat ze zijn stem kennen. Dat doen ze alleen bij de herders. Schapen zullen nooit een vreemde volgen, want ze kennen zijn stem niet. De fariseeën begrijpen er niets van. Al dat gepraat over schapen. Maar de Heer Jezus gaat verder. Ik ben de deur voor de schapen. Voordat ik kwam zijn er dieven en rovers gekomen om de schapen te stelen. Maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij gered worden. Hij zal naar binnen gaan en weer naar buiten gaan en groen gras vinden. Dieven komen alleen maar om te stelen. Maar ik ben gekomen om mijn schapen leven te geven en alles wat ze nodig hebben. Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zelfs zijn leven voor zijn schapen. Ik ken mijn schapen en zij kennen mij. Ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn en ook die schapen zal ik binnenbrengen. Het zal één grote kudde worden. De Vader in de hemel houdt van mij omdat ik mijn leven zou geven voor mijn schapen. Maar ik zal mijn leven ook weer terugnemen. Ik geef het uit mezelf en ik heb de macht om het weer terug te nemen. Mijn Vader heeft mij deze opdracht gegeven. Een poosje later loopt de Heer Jezus in de tempel. Een groep fariseeën komt om hem heen staan. Houd ons niet langer in spanning, zeggen ze. Als u de Messias bent, zeg het dan gewoon. Ik heb het jullie gezegd, antwoordt de Heer Jezus, maar jullie geloven mij niet. Dat komt omdat jullie mijn schapen niet zijn. Mijn schapen horen mijn stem en zij weten wie ik ben. En ik geef hun eeuwig leven. En niemand kan hen uit mijn hand stelen. Mijn Vader heeft hem aan mij gegeven en niemand kan hen van mijn Vader stelen. Ik en de Vader zijn één.

0: U kunt nu gaan luisteren naar de woordverkondiging van broeder Vochtelo. Dit is een opname van zondagmorgen 12 april 2026. De schriftlezing is uit Johannes 10. Het thema van de preek is de schaapskooi.
1: Ze zeggen wel eens, de tijd gaat heel snel. Nou, dat klopt hier in Sliedrecht zeker, want het is nu 9 uur. Hij heeft het nu 9:15. Nu is het 9:30. Dus hij draait constant rond. Ja, als u mij niet gelooft, mag u kijken, maar het is echt zo. Ja, het is nu al 10 uur. Ja, dus ik denk dat ik weer naar huis ga. He? Dat is de techniek. Oh, nu staat hij stil. 9:50. Nou, dan blijf ik nog even. Ja. Kan gebeuren, hè. Dat is de techniek. Daar wil wel eens wat fout gaan, denk ik. Maar ik begrijp wel, ik moet hier niet op de klok kijken die voor mij staat. Want dan gaat het niet goed komen vandaag, hè. Maar goed, u hebt alle tijd. U hebt allemaal een vrije zondag, denk ik. Toch? Nou, klinkt niet echt enthousiast. U bent toch wel blij dat het zondag is, hè? Ja. En ook dat we hier vanmorgen samen mogen komen rondom het woord. En we hebben net gehoord van onze broeder dat dat woord altijd vernieuwend is. Hè? En nou, ik hoop dat dat ook vanmorgen voor u het geval is. Ik ga met u een heel bekend gedeelte lezen uit Johannes 10. Dus we gaan kijken in hoeverre dat weer vernieuwend is dan. Hè? Johannes 10. Want dat is natuurlijk een heel bekend gedeelte. Want dat gaat over de goede herder. Johannes 10. Althans, dat hebben de vertalers erboven gezet. De goede herder. En we gaan daarvan lezen vers 1 tot en met vers 21. Het hele gedeelte maar. Er staat: voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder der schapen. Voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. En hij roept zijn eigen schapen bij name en voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen alle naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar een vreemde zullen zij voorzeker niet volgen. Doch zij zullen van hem weglopen, omdat zij de stem der vreemden niet kennen. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. Jezus zei dan nogmaals: voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers. Maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden, en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. De dief komt niet dan om te stelen en te slachten en te verdelgen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed. Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen. Maar wie huurling is en geen herder, wie de schapen niet toebehoren, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht. En de wolf rooft ze en jaagt ze uit en jaagt ze uiteen. Want hij is een huurling en de schapen gaan hem niet ter harte. Ik ben de goede herder en ik ken de mijne en de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent en ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen... en het zal worden één kudde, één herder. Hierom heeft mij de Vader lief, omdat ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het mij, maar ik leg het uit mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen. Dit gebod heb ik van mijn Vader ontvangen. Er ontstond opnieuw verdeeldheid onder de Joden om die woorden. En velen van hen zeiden, hij is bezeten en waanzinnig. Waarom luistert gij naar hem? Anderen zeiden, dit zijn geen woorden voor een bezetene. Een boze geest kan toch de ogen van blinden niet openen. Tot zover dit gedeelte, broeders en zusters. Ja, een heel bekend gedeelte. En het mooie is, en dat is weer het unieke ook van de Bijbel... en onze broeder zei zojuist, dat altijd vernieuwende woord van God... dat je dat steeds weer nieuwe dingen mag ontdekken in de Bijbel. Zelfs

Israël. En in dit gedeelte vergelijkt hij dat volk Israël met schapen. Mijn schapen horen naar mijn stem. Als je nou een concordantie pakt, ja, dat is een soort zeg maar, Bijbels woordenboek, en je vraagt aan zo'n concordantie waar wordt overal over schapen gesproken, nou, dan kom je sowieso uit bij het Oude Testament. Ja, denk aan de aartsvaders, hè. Jacob, Abraham, David. Hè. Allemaal mensen die schapen hadden of schapen leiden. Daarnaast kom ik bij de profeten uit. En dat zijn heel wat profetieën die ook over de schapen, over het huis van Israël gaan. Hè. Want het huis van Israël wordt nogmaals vaak aangeduid met schapen. Als je in het Nieuwe Testament komt, dan wordt er over schapen gesproken in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. En in de Hebreeënbrief. In de brief van Paulus kom je dat nergens tegen. Nog wel in de Hebreeënbrief, maar goed, ook dat is een brief met een heel Joods karakter. En dit gedeelte wat wij vanmorgen hebben gelezen, dat heeft dus in de eerste plaats betrekking op Israël. Dat blijkt ook heel duidelijk uit wat we hebben gelezen. Je leest dus nergens in de gemeente, of in de Bijbel, dat de gemeente als lichaam van Christus wordt aangeduid met schapen. Daar kom je niet tegen. Op zich niet zo verwonderlijk, want ja, die gemeente is eigenlijk pas later ontstaan in de handelingenperiode, hè, waarin Paulus van de Heere God die speciale bediening heeft gekregen aangaande het geheimenis, het lichaam van Christus. Hè, dat was van eeuwen her verborgen in God de Schepper. Dat was ook in het Oude Testament nog niet bekend. Nee, dat is pas aan Paulus geopenbaard. Hè. Dus als wij iets willen weten met betrekking tot de gemeente, het lichaam van Christus, ja, moet je die in de eerste plaats zoeken in de brieven van Paulus. En je leest dus daar nergens over schapen. En wel in de andere gedeelten die ik zojuist heb genoemd. En de Heer Jezus die zegt, ik ben de goede herder. Nou, we hebben net paasfeest achter ons liggen. Dat zijn ons toch hele fundamentele heilsfeiten. Goede Vrijdag. Waarin de Heer Jezus gekruisigd werd. Om het met Bijbelse taal te zeggen, als een lam werd hij ter slachting geleid. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, deed hij zijn mond niet open. De Heer Jezus was zelfs bereid om schaap te worden. En dat klinkt dan oneerbiedig, maar het is wel Bijbelse taal. Hij werd schaap, want zegt Jesaja, als een lam werd hij ter slachting geleid. Ja. En als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. De Heer Jezus, die wij zo van harte lief hebben, was bereid om schaap te worden. Om zijn leven af te leggen, zijn heerlijkheid af te leggen. Hij heeft zichzelf vernederd. De gestalte van een dienstknecht aangenomen. En is uiteindelijk gestorven aan het vloekhout van Golgotha. Maar prijs God, hij is opgestaan. En wij mogen nu weten, en dat zingen we ook in liederen, hè, ik weet dat mijn verlosser leeft. En ook dit gedeelte uit Johannes 10, dat bepaalt ons bij het begrip verlossing. De herder die is gekomen om te verlossen. En als de Heer Jezus dat beeld gebruikt, hè, want het is een beeld wat hij hier gebruikt, hè, een soort gelijkenis voor Israël, dan brengt hij dat bij de Joodse mensen. Alleen, ze begrijpen het niet, hebben wij gelezen. Vers 6 staat dat. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. En omdat ze dat niet begrepen, gaat de Heer Jezus daar nog wat dieper op in en probeert

0: hij nog duidelijker te maken. En dan gebruikt hij hier het beeld van een schaapskooi, waarin schapen aanwezig waren. En dan spreekt hij over de herder die naar die schaapskooi toe gaat om die schapen uit de kooi te halen. En dat is belangrijk om vast te houden, die gedachte. Hij kwam om de schapen uit de kooi te halen. We hebben allemaal op de zondagsschool dat liedje geleerd. Jezus is de goede herder en hij brengt ons veilig in de stal. Oh, mooi liedje. Ik heb het ook geleerd. Maar de bedoeling van de Heer Jezus was om ze uit de stal, uit de schaapskooi te brengen. Dat is het tegenovergestelde van wat u en ik misschien op de zondagsschool hebben geleerd. En nogmaals, dat is belangrijk om dat beeld vast te houden, dat hij kwam om ze uit de schaapskooi te halen. Het beeld wat hij hier gebruikt is namelijk niet het beeld van de avond, waarin ze naar de stal gebracht werden. Nee, het beeld wat hij hier gebruikt is het beeld van de morgen. Van de morgen. De nieuwe dag.
1: Ja.
0: En bij een schaapskooi, ja, dan moet je niet denken aan wat we bij ons op Vierhouten of op de Veluwe hebben, hè. Dat zijn vaak hele mooie houten gebouwen of zo. Maar in de tijd van de Bijbel stelde dat niet zo heel gek veel voor. Dan was dat vaak een vlakte. Was wat omheind, misschien met stenen of zo. Dat een bepaalde bescherming bood voor de nacht. En dan was daar een opening. En dan werden die schapen 's avonds door die opening in die schaapskooi gebracht. Soms was het een spelonk die ervoor gebruikt werd. En zo ging dat dan. En die opening, dat heette dan de deur. De deur. Dat hebben wij hier ook. Alleen we hebben er een plank in gezet. Maar vanuit de Bijbel gezien is een deur een opening. Ja, een opening. En nou, dat is het beeld waar de Heer over spreekt. En dan zegt hij, voorwaar, ik zeg u, wie de schaapskooi niet door de deur binnengaat, maar van elders naar binnen klimt, dat is een dief en een rover. Maar wie door de deur naar binnen gaat, dat is de herder van de schapen. Er is dus een schaapskooi. Er is een opening. En wie niet via de legale weg naar binnen gaat, dat is een dief of een rover. Ja. En in die opening, daar lag dan 's nachts de deurwachter. Ja. Die zorgde ervoor, ja, dat niet iedereen zomaar die schaapskooi in zou kunnen gaan. Die hield daar de wacht. Ja. Totdat 's morgens vroeg die herder kwam, en we hebben het gelezen, dan staat er dat de deurwachter voor hem open doet, vers 3. He, voor hem doet de deurwachter open en de schapen horen naar zijn stem. Ja. En hij roept ze bij name en dan leidt hij ze naar buiten. Ja, want ze gaan namelijk de nieuwe dag tegemoet. En die herder die gaat dan voor hen uit, leert de Bijbel. En wat doet die herder dan? Die brengt hen dan naar grazige weiden. En naar wateren der rust. Ja. Hij brengt hen naar die plek waar voedsel is. Daar waar ze vrij kunnen zijn. Hè? Daar waar ze kunnen leven. En stond er ook nog bij, een vreemde zullen ze niet volgen. Nee, want die stem kennen ze niet. Ze kennen de stem van die goede herder.
1: Ja.
0: En als hij eerst het uitlegt aan het volk, aan de Joden, dan begrijpen ze hem nog niet. En dan gaat hij dat nog een keer uitleggen in vers 7. En want in vers 6 zegt hij dat. In dit beeld sprak Jezus tot hen, maar zij begrepen niet wat het was dat hij tot hen sprak. En dan vers 7. Jezus zegt nogmaals, voorwaar, ik zeg u, ik ben de deur der schapen. Allen die voor mij gekomen zijn, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben naar hen niet gehoord. Ik ben de deur. Als iemand door mij binnenkomt, zal hij behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ja. Ik ben de deur. En als je die deur binnengaat, zal hij behouden worden, hij zal ingaan en uitgaan. Helaas hebben de vertalers die niet helemaal goed vertaald, als ik dat zo mag zeggen. Wat er eigenlijk zou moeten staan is, wie door mij ingaat. Dat is wat eigenlijk staat. Wie door mij ingaat. En wij hebben hier gelezen dat in vers 9 staat er, ik ben de deur als iemand door mij binnenkomt. Maar eigenlijk hoort daar te staan, vanuit de grondtaal, wie door mij ingaat zal behouden worden en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Ja. Ingaan en uitgaan. Weet u, ingaan kan namelijk in het licht van de Bijbel ook betekenen dat je naar buiten gaat. Misschien kan ik dat uitleggen met een voorbeeld. Vanmorgen bent u allemaal hier naar dit gebouw toegegaan. Lopend op de fiets met de auto. U bevond zich, zeg maar in de vrijheid, buiten dit gebouw. U kon alle kanten uit. U kwam hier bij dit gebouw en daar zit dan die opening, wat wij een deur noemen. En via die opening bent u hier in deze zaal terechtgekomen. Straks na de dienst gaat u allemaal weer door die opening naar buiten. De vrijheid tegemoet. He? Snapt u het beeld? Ja. Nou, dat wil zeggen ingaan en uitgaan. Dat is dus een beweging die je maakt in het licht van de Bijbel. Ingaan en uitgaan. En de beweging die je maakt, en welke dat is, dat moet duidelijk worden vanuit de context waarin het geschreven staat. En hier in dit gedeelte gebruikt de Heer Jezus een beeld. En ik zei u al, dat is niet het beeld van de avond, maar van de morgen. En wat doet hij? Hij komt om zijn schapen te roepen. Die zitten in die schaapskooi. Dat is de situatie. En de herder komt en hij leidt ze naar buiten. En dan later zegt de Heer Jezus, ik ben de deur. Ik ben de opening. Hij gaat het toepassen op zichzelf. En daarom moet je eigenlijk lezen, als iemand door mij ingaat, zal hij behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Nou, waar vinden die schapen weide? Niet in de schaapskooi. Niet in de schaapskooi. Ja, dat is leuk voor een nachtje, om daar te verblijven. Maar veel langer moet je daar niet zitten. Een schaapskooi, daar groeit geen gras. Daar is niet blijvend voer, eten voor de beesten. In een schaapskooi stroomt geen rivier. Daar hebben ze niet die rustige wateren waar ze kunnen drinken. Nee, een schaapskooi is een bewaarplaats, tijdelijk. Maar daar moet je niet voor altijd zijn. Sterker nog, als die schapen te lang in die schaapskooi blijven, dan gaan ze dood. Dan gaan ze dood. Zo'n prettige plek is dat helemaal niet. Je zult maar in zo'n schaapskooi zitten met al die schapen die daar hun behoefte doen. Nogmaals, voor een nachtje, prima, maar dat moet niet langer duren. En vreten is er ook niet. Misschien een klein beetje, Maar ja, je zult zien dat er altijd schapen zijn die wat meer bij de hand zijn als de ander. Ja, en het is op voor dat jij als schaap erbij komt. Hè? Dat is de situatie van de schaapskooi. Ja. En het is belangrijk, broeders en zusters, dat beeld wat de Heer Jezus hier gebruikt. Hè, wat wil hij daar nou mee zeggen? Wat bedoelt hij nou met die schaapskooi? Ik zei u in het begin al, het gaat hier in de eerste plaats over Israël. Hij kwam tot de zijnen. Daarvoor kwam hij als de goede herder. Om zijn schapen, ja, leven te geven. Vrijheid te geven. En die schaapskooi, dan is ook eigenlijk een beeld, zou je kunnen zeggen, in overdrachtelijke zin, nou ja, van de wet. Van de Joodse orthodoxie. De wet die God ooit gegeven had in het kader van het verbond met Israël. Die wet stond als het ware als een muur rondom dat volk. En in het kader van die wet werd Israël geacht te leven en de wet van God te volbrengen. Maar ja, de Bijbel leert ons heel duidelijk in de Galatenbrief onder andere dat het een tijdelijke aangelegenheid was. Hè? Want uiteindelijk, ja, is de wet een leefgebied waar je dood aan gaat. Want als je die wet niet gehoorzaamt, dan zou je de dood schuldig zijn. Ja. En dat komt niet omdat de wet niet goed is, maar dat komt omdat de mens van nature een zondaar is. De mens kan niet voldoen aan de eis van Gods wet. De apostel Paulus die zegt in, kijk wat staat in de Korinthebrief, in 2 Korinthe 3, vers 7, dat de wet een bediening des doods is. Want de wet zegt, doe dat en je zult leven. Met andere woorden, doe nou wat de Heer zegt wat je moet doen. Doe nou wat God van jou verlangt. He, onderhoud nou de inzettingen, de regelgeving van God. Doe wat God je gebiedt. En doe niet wat God je verbiedt. Alleen een mens kan daar niet aan voldoen. Daar is die mens te zwak voor, want de zonde in de mens verhindert de mens om volledig aan de eis van God te kunnen voldoen. Ja, je kunt er naar streven. Paulus heeft dat ook geprobeerd, Romeinen 7. Als ik het goede wil doen, dan is het kwade mij nabij. Dat red je niet als mens. Je kunt nog zo vechten, je kunt nog zo knokken. Je gaat op je snuffert. Hè? Iedereen overtreedt uiteindelijk de wet. Wie van u die hier zit heeft nog nooit de wet overtreden? Nou, daar was ik al bang voor. Maar ik ken mezelf. Hè? Ja, dat kunnen wij niet. Wij kunnen niet aan die eis van Gods wet voldoen. Daar zijn we te zwak voor. En Paulus zei dat ook, hè, als ik het goede wil doen, ja, is het kwade mij nabij. En uiteindelijk zegt hij, ja, ik ellendig mens. Hè. En zo zat Israël ook gevangen in die schaapskooi van de wet. En dat was nog niet eens alleen de 10 geboden. Maar dan moet je eens kijken hoeveel wetjes er niet bij zijn gemaakt door de geestelijke leidslieden in die dagen. De fariseeën en de schriftgeleerden die hadden allerlei regeltjes bijgemaakt waaraan men zou moeten voldoen. Ja, en dat lukte hen niet. Hè? Ze overtraden de wet. En dat is met u en mij ook zo. Hè? Wij kunnen die wet ook niet volbrengen. Hè? Die wet die aan Israël gegeven is. En de Heer Jezus zegt er ook van, jullie zijn slaven van de zonde. En ik ben gekomen om jullie vrij te maken van die wet. Als we lezen in vers... Even kijken waar dat staat. Is dat Johannes 8 misschien? Heb ik dat opgeschreven of niet? Oh ja, Johannes 8, vers 30. Toen hij dit sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden... Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij... en gij zult de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abrahams nageslacht... en zijn nooit iemands slaven geweest... Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar, ik zeg u... een ieder die de zonde doet, is een slaaf der zonde. En de slaaf blijft niet eeuwig in het huis. De zoon blijft er eeuwig. Wanneer dan de zoon u vrijgemaakt heeft... zult gij werkelijk vrij zijn. Israël waren slaven van de zonde. En zij pleiten dan zelfs, dat ze zeggen, ja, wij zijn Abrahams nageslacht. Hè? Maar die zeggen, ja, dat kan allemaal wel zijn, maar jullie zijn zondige mensen. Jullie zijn slaven van de zonde. En daarom heb je de zoon nodig. En alleen als de zoon komt, dan kan hij u waarlijk vrij maken. En waar is die vrijheid? Nou, niet in die schaapskooi van dat wetticisme. Van dat jodendom. Nee, die vrijheid die vind je buiten die schaapskooi. Buiten dat wetticisme. Buiten die regels die men zelf allemaal bedacht had. Paulus die schrijft ook in de Romeinenbrief... dat de wet doet zonde kennen. Ja. Dus mochten wij nou denken van ja... wij zijn vrij van zonde, nou, dan moet je de wet maar gaan lezen. Want dan kom je erachter dat je wel een zondaar bent. Hè? Daar is de Heere God heel duidelijk in zijn woord. Dat geldt voor Jood, dat geldt voor Heiden... dat geldt voor iedereen die uiteindelijk uit Adam is voortgekomen. Ja. En die mens kan zichzelf niet bevrijden van de zonde. Nee, dat kan alleen... door de Heer Jezus. Ja? En daarom, die schaapskooi, die kun je hier zien... want het is een beeld waarin de Heer Jezus spreekt. Ja? Een voorbeeld. Die schaapskooi kun je zien hier als het jodendom. Als zeg maar, een religie. Hè? Het godsdienstige systeem waar de Joden destijds in en onder leefden... onder aanvoering van de Joodse elite. Hè? De schriftgeleerden, de fariseeën en noem maar op... En dat volk, ja, dat was er eigenlijk doodmoe van. Want dat lukte hun niet. Zij konden die wet en die wetten niet volbrengen. En de Heer Jezus die ziet dat. En die zegt dan ook in het Matthäus-evangelie... Hij zag dat volk als schapen die geen herder hadden. En dan komt hij tot hen en dan roept hij hen... en dan zegt hij, kom nou allen tot mij die vermoeid en belast en beladen zijt... want ik zal u rust geven. Israël was vermoeid van het juk, van de last van het wetticisme. Van de regels waar zij ondergesteld waren. En de Heere die zag dat. Die godsdienst die drukte op hen. Nou, als ik nou mijn eigen leven kijk, ik ben geen Jood... maar dat had ik vroeger thuis ook, in mijn opvoeding... Ik ging in het begin nog mee naar de kerk. Op een gegeven moment heb ik de zaak aan de wilgen gehangen. Maar het was vol met regeltjes. Er waren zoveel dingetjes bij ons thuis. Je mag dit niet op zondag, je moet zus niet. Je moet... Nou, misschien kent u dat wel. En ik kom ook nog wel mensen tegen, ook bij ons op de Veluwe... Ja, die afhaken van de kerk, van het geloof... vanwege de zware dogmatiek die op hun schouders rust. Ja. Ze gaan er als het ware aan onderdoor, gebukt. Maar de Heer Jezus zegt, ik ben gekomen opdat jullie rust zullen hebben. Opdat jullie vrede zullen hebben. Ik wil jullie brengen in de vrijheid. En daarom als je vermoeid en belast en beladen bent, kom bij mij. Want mijn juk is licht. En mijn juk, of mijn last is licht. En mijn juk is zacht, broeders en zusters. En dat is niet de last van de wet, maar dat is de last van de genade. Want de genade maakt vrij. De Bijbel leert ons dat de wet is door Mozes gegeven en de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. En daarom de uitnodiging van de Here in deze gelijkenis om daaruit te komen. Om daaruit verlost te worden. Om over te gaan van een leven onder de wet naar een leven onder de genade. En apostel Paulus die concludeert dan ook later, als het allemaal heeft plaatsgevonden, het lijden, het sterven, de dood en de opstanding, dan zeggen jullie zijn niet meer onder de wet, maar je bent onder de genade. En dat is een lichte last. De wet, dat drukt op je. Ja. Dat juk van Christus, de last van Christus, is een genadegave van God. En dat geeft vrijheid. Nou, dat is eigenlijk wat de Heer Jezus in Johannes 10 naar voren brengt, broeders en zusters. Je moet die schaapskooi dus zien, nou ja, als het Jodendom, het wetticisme, waaronder ze gebukt gingen. En daarom zegt hij, ik haal jullie uit die schaapskooi. En ik breng jullie in de vrijheid. En als je nou door mij ingaat, door die deur, dan kom je inderdaad in die grazige weiden. Ja. Die grazige weiden en die wateren van rust en vrede. Ja. Dus vrijheid vind je buiten de schaapskooi. Buiten is het leven, maar binnen is de dood. Dus die vertaling van als iemand door mij binnen gaat, nou ja, daar kunnen ze een beetje uit opmaken dat de vertalers het denk ik niet helemaal juist begrepen hebben. Want het gaat om ingaan en uitgaan en weide vinden. Het is een Hebreeuwse zegswijze, een idioom noemen ze dat. Je vindt dat in het Oude Testament bijvoorbeeld ook bij Salomo. Als Salomo tot koning geroepen wordt, tot het koningschap, dan is hij nog een hele jonge vent. En dan wordt hij geroepen om Israël als koning te leiden. Maar dan zegt hij van ja, ik ben nog veel te jong. Ik ken het leven nog niet. Ik weet nog niet in te gaan of uit te gaan. Dat zegt hij dan. En daarmee wordt bedoeld, ik ken het leven nog niet. Ja. Nou ja, ik begrijp dat hij dat zegt. Als jonge vent, je moet dan zo'n volk gaan leiden. In Psalm 121 zegt de Heere, ik zal uw ingang en uw uitgang bewaren tot in eeuwigheid. Dus ingaan en uitgaan is een Hebreeuwse zegswijze voor het leven. Ik ken het leven nog niet. Maar de Heere zal uw leven bewaren tot in eeuwigheid, broeders en zusters. Dat is de betekenis daarvan. En als die herder dus komt om zijn schapen naar buiten te brengen, dan komen zij buiten in de grazige weiden. Dan gaan ze de vrijheid tegemoet. En wat zegt de Heer Jezus? Ik ben gekomen opdat jullie zullen hebben leven en overvloed. Ja. Nou, dat vind je niet in de schaapskooi. Nee, dat vind je buiten de schaapskooi. En de gedachte is vaak, ja, wij moeten door die deur ingaan en hij brengt ons in die schaapskooi. Want we denken, daar is het veilig. Maar het beeld is net andersom. De veiligheid, de vrijheid vind je buiten de schaapskooi. Daar is voedsel, daar is leven, broeders en zusters. En in die dagen waren daar de valse leidslieden en die brachten Israël onder de dogmatiek en onder het juk van de wet en dergelijke. Die herders, dat waren niet zulke beste. Als u met mij opzoekt in Ezechiël, want er wordt ook over die herders gesproken. In Ezechiël. Ezechiël Ezechiël 13, maar dat ga ik niet lezen, maar dat moet u voor uzelf maar eens doen. Maar ook Ezechiël 34 is het, geloof ik. Ja. Ezechiël 34. Er wordt heel veel gesproken over de herders van Israël. En dan begint Ezechiël in hoofdstuk 34, vers 1. Het woord des Heeren kwam tot mij. Mensenkind, profeteer tegen de herder van Israël. Zo zegt de Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, maar de wol kleedt gij u. Het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Nou ja, zo gaat dat verder. Dat is vers 6. Mijn schapen dwalen rond op alle bergen, op elke hoge heuvel. Over de gehele aarde zijn mijn schapen verstrooid. En dan gaat hij nog weer verder in vers 8b. Want mijn herders vragen niet naar mijn schapen. De herders weiden zichzelf. Het staat alleen hun eigen belang op het oog. Hè? Het ging hun niet om de schapen. En dan wordt de Heer daar boos om in deze profetie. Want dan zegt hij in vers 9... Mijn schapen weiden zij niet. Daarom, gij herders, hoort het woord des Heren. Zo zegt de Heere, Heere, zie ik, zal die herders. He? Die is ontstemd over de herders van Israël. Want die, nou ja, zeg maar, die koeieneerden het volk. He? Die zorgden niet goed voor het volk. Ze hadden hun eigen belang op het oog. Ze zagen niet om naar de kudde. En daarom grijpt de Heere in. En dan zegt hij, ik zal ze. Ja, het waren huurlingen. De schapen gingen hen niet ter harte, broeders en zusters. Maar de Heer Jezus zegt in Johannes 10, vers 14... Ik ben de goede herder. Ik ken de mijne. En de mijne kennen mij. Gelijk mij de Vader kent. En ik de Vader ken. En ik zet mijn leven in voor de schapen. De schapen gingen hem ter harte. En dan staat er, vers 16, nog andere schapen heb ik die niet van deze stal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder. En ik hoorde onlangs nog een broeder, goed bedoeld ongetwijfeld, die sprak ook over dit gedeelte. En die zei toen, die andere schapen, dat zijn wij. Dat is de gemeente. En dat klopt niet, want weet u, Israël bevond zich in de situatie van 2 stammen en 10 stammen. Ja. En die 2 stammen die kwamen in ballingschap, werden buiten het land gebracht. De Babylonische ballingschap was dat. Maar na 70 jaar zijn die teruggekeerd naar Jeruzalem. En de Heere spreekt hier tot die 2 stammen. Die andere 10 stammen, die waren in de Assyrische ballingschap gegaan. Buiten het land. Die zijn eigenlijk nog steeds verstrooid onder de volkeren. Die moet de Heere nog terugbrengen. En dat gaat hij ook doen in de toekomst. Daarom zegt hij, nog andere schapen heb ik... die niet van deze stal zijn, maar ook die moet ik leiden... en zij zullen naar mijn stem horen... en het zal worden 1 kudde en 1 herder. Kijk, dat is de toekomst voor Israël. Dat is ook zo mooi, hè? Ondanks de situatie vandaag in het Midden-Oosten... in deze wereld, dat wij mogen weten... als het gaat om dat volk van God, als het gaat... om die schapen, met eerbied gesproken... Ja, dat de Heere een keer zal brengen in het lot van Israël. En dat hij ook die schapen zal verzamelen... en gaan brengen in die grazige weiden in de toekomst. Dat wordt ook bevestigd door het boekje Micha. Kijkt u maar eens in Micha 2... Het is altijd belangrijk ook met dit soort dingen... dat je schrift met schrift vergelijkt. In Micha 2, daar lezen wij in vers 12. Micha 2, vers 12. Voorzeker zal ik u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. Voorzeker vergaderen. het overblijfsel van Israël. Ik zal hen bijeenbrengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden der weide. Er zal gonzen van mensen, de doorbreker. Nou ja, wie zou dat zijn? De Heer Jezus. Hè? De doorbreker trekt voor hen op. Zij breken door en trekken door de poort en gaan daardoor uit. En hun koning trekt voor hen uit en de Heere aan hun spits. Ja. Hij zal ze bijeenbrengen in een schaapskooi, als een kudde midden in zijn weide. Het zal een gonzen van mensen. Dus er komt een moment dat de Heere, vet gedrukt, dat de Heere het volk zal verzamelen. De Heere, die zal dat volk terugbrengen. Dat is toekomst. Dat gebeurt vandaag nog niet. Individueel keren er Joden terug naar het land. Maar de voorwaarde is wel dat ze zich terugkeren tot de Heere. Dat is het belangrijkste. Dat ze eerst door die deur ingaan. En pas dan ontvangen ze de zegen van God. Als je vandaag als onbekeerde Jood naar Israël gaat, ja, dan keer je terug naar het land, maar nog niet door de Heere. En wil een Jood delen in de zegen van God die hij aan Israël beloofd heeft, zullen ze eerst de Messias moeten aanvaarden. En dat is nog toekomst. Dat is nog niet vandaag. Een enkeling, hier en daar gebeurt dat. En daarom is het belangrijk, als je nou Israël lief hebt, en er zijn heel wat christenen die voor Israël zijn, die inderdaad Israël lief hebben. Maar het is wel belangrijk, wat doe je dan voor Israël? Maar je kunt ze vandaag wel terugbrengen naar het land, maar dan komt er een moment dat ze allemaal er eerst weer uitgaan. Dat is wat de Heere leert in zijn woord. Dus, u kent Christian Stier natuurlijk, die komt hier ook wel spreken, en andere broeders van de Bijbel. Je zult nog steeds horen van hem hoe belangrijk het is dat ze dat woord van God ontvangen. Want dat evangelie is een kracht van God tot behoud voor de Jood. Eerst de Jood en dan de Griek. Dus het is belangrijk om, als je wat vandaag doen wilt voor Israël en je hebt Israël echt lief, zorg dat ze het woord van God krijgen. Want ja, zonder het woord van God kunnen ze nogmaals in dat land gaan, maar dan gaan ze er weer uit straks. En dat blijkt ook al afgelopen jaren, heel wat jaren, dat mensen terugkeren. Maar ja, ze hebben daar geen huis, ze hebben geen eten, geen drinken, geen werk. En ze trekken weer door naar andere landen. Maar daar is er nu nog niet zoveel te bieden vandaag. Maar in de toekomst gebeurt dat wel. Maar dan zal de Heere dus een keer brengen in hun lot. En hij zal ze uiteindelijk brengen in dat land. Eerst zullen ze gaan naar de woestijn. Je hebt een soort van Petra, Bosra. In die contraien daar, daar zal de Heer ze terugbrengen. In Petra, die rotstad, moet prachtig mooi zijn. Ik zou er graag nog een keer naartoe willen. Lijkt me heel erg mooi om dat eens te zien. Want daar gaat nog heel wat gebeuren in de toekomst. En daar zal dan een zuivering plaatsvinden. En dan zal vanuit dat wat er dan is aan Joodse mensen een rest, een overblijfsel teruggaan naar het land, namelijk zij die geloven. Want dat is de voorwaarde. Dat was ook in de tijd van Israël in Egypte. Als Israël uit Egypte geleid wordt en ze gaan naar het beloofde land en ze komen daar, ja, dan blijkt die hele generatie die ongehoorzaam is geweest, die ze niet heeft laten besnijden, die gaat hup terug in de woestijn. En die komen daar om. En de generatie die daarop volgt, die wel geloofde, die werd gebracht in het land. En die deelde in de zegen van God. Nou, dat gebeurt ook in de toekomst zo met Israël. Ze zullen eerst tot aanvaarding moeten komen van de Messias. En dan delen ze in de zegen van de Heere God, broeders en zusters. En dan zal ook die profetie van Micha vervuld worden. Dan zal hun koning voor hen uitgaan. De Heere gaat aan de spits. En dat is waar het om gaat. En dan kun je Johannes 10 is het beeld dus dat de Heere de goede herder is. En hij is de deur. En hij roept ze om vanuit die schaapskooi hem te volgen naar de grazige weide. Naar de vrijheid. Naar daar waar het leven is. En de vrijheid. En daarom, Johannes 10 is een geweldig gedeelte. En onze broeder zei vanmorgen, nou, het woord is altijd vernieuwend. Nou ja, misschien zijn de dingen vanmorgen wel vernieuwend voor u. Dat zou kunnen. Laat het dan lekker bezinken, hè? En denk er nog eens over na. Maar als je dat leest en weet, er wordt over ingaan en uitgaan gesproken, ja, dan werpt dat een heel ander licht op de zaak, broeders en zusters. En als het dan gaat om u en mij, hè, Israël zal straks verlost worden, maar ook wij worden verlost. Sterker nog, wij zijn al verlost. Als wij kijken naar de Galatenbrief, en daar sluit ik dan zo mee af. De Galatenbrief, want daar gaat het dan over de gelovigen, over de gemeente. Dan staat daar in Galaten 1, vers 3. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, om ons te trekken, om ons te verlossen, hè, uit de tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, aan wie de heerlijkheid zij in alle eeuwigheid. Amen. Hè. Wij bevinden ons van nature ook, zeg maar, in een soort van schaapskooi van deze wereld, waarin de Satan de god van deze eeuw is. Hè. Die het vandaag voor het zeggen heeft. Hè. Die ons als het ware in zijn klauwen heeft als natuurlijk mens. Hè. Waardoor wij liggen onder de zonde. Maar de Heere is gekomen, staat ook hier, om ons te trekken uit deze tegenwoordige wereld. En wat is het gevolg daarvan? Nou, ook dat wij in de vrijheid komen. Want Christus heeft ons waarlijk vrijgemaakt. Hij heeft ons getrokken met zijn koorden van liefde. Hij heeft ons getrokken uit deze wereld en ons geplaatst in het hemelse. De hemelse gewesten. Spreekt de Bijbel over. En op die manier zijn wij dus verlost. En dat is geweldig, want als wij die verlossing hebben leren kennen, dan krijgen wij ook vrede, vrijheid en grazige weiden. In overdrachtelijke zin. Zoals Israël dat straks gaat krijgen, zo wij dat nu al door het geloof in de Heer Jezus Christus, broeders en zusters. En daarom, Johannes 10, een geweldig gedeelte uit de Bijbel. Een gedeelte waar allerlei toepassingen uit te halen zijn. Allemaal prima. Maar in hoofdzaak gaat het over Israël. Over dat volk. Wat van nature gebonden zat in de schaapskooi. En de Heere kwam als de goede herder. En die zegt, kom maar door mij door de deur naar buiten. En dan breng ik jullie in de vrijheid. En dat gaat inderdaad ook voor Israël nog een geweldige toekomst worden. Als je vandaag dan denk je, nou, waar moet het naartoe? Wat in de wereld allemaal afspeelt. Ook zeker in het Midden-Oosten. Maar wat geweldig dat wij weten, op grond van de Bijbel, God heeft een plan. En hij zal nooit laten varen het werk dat zijn hand begon. En dat geldt met Israël. En dat geldt ook met u en mij vandaag al. Wij hebben nu al vrede van God in ons hart, in ons leven. We zijn getrokken uit de tegenwoordige wereld. En wij zijn gezegend en rijk door de barmhartigheid en de liefde die hij ons heeft geschonken in de Zoon, in de Heere Jezus Christus. Wel geprezen zij die heiland. Amen. Tot zover. Er zal nog meer van te zeggen zijn. Maar de klok die geeft aan dat ik moet stoppen dan. We gaan danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat uw woord inderdaad vernieuwend is. En dat we elke keer als we dat woord overdenken, overpeinzen, dat we dan ook steeds meer mogen verstaan van wat u werkelijk bedoeld heeft. En was het geweldig, Heere God, dat u in uw zoon naar deze wereld bent gekomen als de goede herder. Dat u zelf schaap werd en als een lam ter slachting werd geleid. En dat u zo bent gekomen voor uw volk, de zijnen. En dank u wel, heren, dat ook in deze genadetijd er al heel veel Joodse mensen tot inzicht zijn gekomen dat u ook voor hen wilt en kunt zijn, de weg, de waarheid en het leven. Dat u ze nu ook al in die vrijheid heeft geplaatst, waarin ook wij als gemeente, als lichaam van Christus mogen staan. Dank u wel dat ook wij die verlossing hebben ontvangen. Dank u wel dat ook wij gezegend zijn met geestelijke zegeningen in Christus Jezus, onze Here. Heer, dat ons domicilie nu al boven is en dat wij, zolang we hier op aarde zijn, mogen leven vanuit de gemeenschap met u. Heer, dank u wel dat we mogen bidden voor het volk. Dat we mogen bidden, Heer, voor de arbeid die gebeurt onder Joodse mensen. Dank u wel, Heer, dat ze bereikt kunnen en mogen worden met het evangelie. Dat er Bijbels verspreid worden onder Joodse mensen. En dat er inderdaad mensen zijn onder Israël die de schellen van de ogen vallen en tot ontdekking komen dat onze Heer, onze Heiland, hun Messias is. Heer, wilt u zo die arbeid zegenen? Geef, Heer, dat er nog velen verlichte ogen van het hart krijgen. En inderdaad gaan zien dat u de Heiland bent en de Verlosser. En dank u wel dat wij daar ook nu al in mogen staan. En dat ook wij die boodschap mogen uitdragen hier op die plek waar u ons geplaatst heeft. In het gezin, op school, op het werk of waar dan ook. Dat we mogen getuigen van de hoop die in ons is. Heer, zo willen we u bidden ook voor hen die vanmorgen niet konden zijn, misschien door ziekte, ouderdom of andere omstandigheden. Misschien hebben ze de dienst wel digitaal beluisterd. Wil ik hen dan een zegen schenken. Wil zo de nieuwe week aan u opdragen. Heer, ook denk ik bijzonder aan mensen die alleen zijn komen te staan. Doordat man of vrouw of andere geliefden ontvallen zijn. Heer, geef dat ze zich gedragen mogen weten door u. Bidden voor de alleenstaanden in ons midden hier, mensen die ja, misschien nooit gehuwd zijn geweest of om andere redenen alleen zijn komen te staan. Heer, we zijn allemaal waardevol in uw oog en kostbaar. En dank u wel dat u ons allemaal wilt gebruiken op dat plekje waar u ons heeft geplaatst. Heer, zegen ons zo ook in de komende week. En dank u wel dat u degene bent die aan het begin stond, die aan het eind staat en die in deze tijd werkt aan de voleinding van dat machtige heilsplan. Heren, we prijzen uw naam daarvoor. Amen.

Matteüs 7, vers 13 en 14. Gaat in door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed de weg die tot het verderf leidt. En vele zijn er die daardoor ingaan, want nauw is de poort en smal de weg die tot het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. De bewoners van een huis aan de Anholtseweg in Gendringen waren gelukkig niet thuis. Een auto reed zo naar binnen. De twee inzittenden raakten gewond en werden naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de wagen was onwel geworden en reed op een T-splitsing rechtdoor. Op tijd reageren is in het verkeer van het grootste belang. Als dat om wat voor reden ook niet meer kan, gaat het fout. Op uw levensweg is het nog van veel groter belang om op tijd de richting te bepalen. U bent of op weg naar de hemel of op weg naar de hel. Over meer mogelijkheden sprak de Heer Jezus niet. Die zijn er dan ook niet. Nu kunt u nog kiezen. Straks niet meer. Zodra u de laatste adem op aarde uitblaast, is de keus onherroepelijk. En omdat u niet weet wanneer dat moment voor u komt, moet u het niet uitstellen. Vandaag nog zou u voor de smalle weg, voor de hemel, voor de Heere Jezus Christus moeten kiezen.

Vaderdag. Als op een dag als deze een vader er niet meer is, besef je weer extra hoeveel je hem mist. Weet dan, de Heere Jezus ziet je tranen, pijn en verdriet. Dat is de reden dat Hij de hemel verliet. Om goed te maken wat verkeerd was gegaan, om de dood voor altijd en eeuwig te verslaan. Hou vol, houd moed, Hij maakt alles goed.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Gut met het NOS Journaal. Op het Oekraïnse schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïnse droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland.

Vaderdag. Een vader in de hemel is het beste dat er is. Hij die alles van je weet, je blijde momenten en gemis. Hij die je altijd ziet en hoort, die je beschermen zou, die je opraapt als je struikelt en troost na elke val. Die zijn eigen zoon liet sterven om jou te kunnen geven bevrijding van je schuld en het eeuwig zalig leven. Die vader is er ook voor jou. Buig maar voor hem neer. Leg je leven in zijn handen. Geef hem alle eer. Hij staat daar al te wachten met zijn beide armen wijd, om ook jou daarin te sluiten. Tot in eeuwigheid.

0: vaders winkeltje. In dat kleine winkeltje twee versleten treetjes dalen en voor een bedroefde ziel eventjes wat liefde halen. Het winkeltje staat overvol. Er is echt een ruime keuze. Om te vinden wat je zoekt, kun je rustig volop neuzen. Kijk, hier is een vak met troost en daarnaast ligt mededogen. Onsjes warmte en begrip zijn al keurig afgewogen. Vader zegt, je neemt maar mee, zoveel als je nog kunt tillen, om bij velen een verdriet met je handen vol te stillen. In dat kleine winkeltje loop ik volgepakt naar boven, blij dat ik nog kinderlijk en vertrouwend kan geloven. Kijk ik nog eens achterom, langzaamaan de straat uitlopend, zie ik nog dat grote bord. Ik ben dag en nacht geopend.
1: Mooi, hè?

De beste verzekering. Bent u verzekerd tegen inbraak? Bent u verzekerd tegen brand? U moet wel een verzekering hebben, want leven zonder is riskant. Wie kan er in de toekomst kijken? Wie weet wat hem of haar geschiet? U kunt u door verzekeringen beveiligen op elk gebied. U kunt uw leven zelfs verzekeren, zodat uw partner als u sterft toch onbezorgd kan verder leven, die dan een flink bedrag verwerft. Doch elk van die verzekeringen is waardevol, zolang u leeft. Maar is er ook nog een verzekering die zekerheid na het leven geeft? Als u de Heere Jezus lief hebt, want die staat boven elk terrein, dan mag u daarvan zijn verzekerd altijd bij hem te zullen zijn.

De Heere is mijn helper. Als God de Heere mijn helper is, dan heb ik niets te vrezen. Die woorden, zeker en gewis, staan in zijn woord te lezen. Omdat die woorden levend zijn, mag ik het gaan ervaren. Dat ik in de zorgen, groot of klein, zijn hand mij zou bewaren. En als ik in onzekerheid wegzink in angst en zorgen, weet ik dat Hij mij steeds bevrijdt. Ik ben in Hem geborgen.

0: Luisteraars, onze uitzenduurtjes zijn alweer voorbij. U heeft geluisterd naar een uitzending van de Zendgroep Kerken, die de afgelopen uren verzorgd werd door de Evangelische Christengemeente Rehoboth. De eerstvolgende uitzending van de Zendgroep Kerken is aanstaande dinsdagavond om 8 uur. We wensen u een goede zondag toe.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Daardoor is op het schiereiland een groot tekort aan brandstof ontstaan. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. De piek wordt morgen verwacht en dan wordt het mogelijk nog warmer. Op dit moment is in Frankrijk het landelijke muziekfestival Fête la Musique. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Koning Charles gaat als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Het wordt gezien als een poging tot meer transparantie rond het koningshuis. De koninklijke financiën liggen onder een vergrootglas, onder meer door de schandalen rondom prins Andrew. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van het betalen van bepaalde belastingen, al betalen ze enkele al decennia lang wel op vrijwillige basis. In België zijn gisteravond 2 mensen ernstig gewond geraakt toen een motorrijder het terras opreed waar ze zaten. Volgens de Vlaamse omroep VRT vertoonde de motorrijder patsergedrag en reed hij vlak voor het ongeluk op zijn achterwiel. Daarbij verloor hij de controle over zijn motor. Het ongeluk gebeurde rond 9 uur op de Grote Markt in Kortrijk. De bestuurder van de motor raakte licht gewond. Het weer, vanmiddag droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord, hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met bioselene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
1: Dit is Merwe Radio.
8: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
9: Ontfeunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
10: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
11: Jouw stad, jouw radio.
10: Wij houden het Hollands.

0: Ja, leuke single deze. De nieuwe van Amar. Goedemiddag allemaal. Het is ruim 7 minuten over de klok van 12 uur. En daar gaan we dan weer. Het is zondag 21 juni.
1: Welkom bij Wij Houden Het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: En dat gaan we weer zeker doen, vrienden van het Nederlandstalige lied. Wij houden het Hollands. We zijn weer live op de zenders, zeker. En we doen dat via Drechtstad FM. 105 MHz voor Papendrecht en 95.7 voor de Groot-Dordrecht natuurlijk. We zijn live. Natuurlijk ook bij Atos Radio. Ook alle luisteraars daar een hele goede middag. Merve Radio voor Hardingsveld. En natuurlijk Hardingsveld-Giessendam. En we hebben natuurlijk RCV Ridderkerk. Nou, wij houden het Hollands natuurlijk, waar de Nederlandstalige artiesten stralen. En Gerard Paltz, hij is vandaag gekomen zonder Jaman. En Marco Kraat, hij is vandaag zonder, ja, Lange Frans. Maar we hebben ze wel in de studio, want dat gaan we zeker niet voorbij laten gaan. We hebben leuke gesprekken zo dadelijk en leuke muziek van hun.

0: Het is, hij draait al een tijdje mee, maar het is toch een lekker nummer deze van Glenn van Doren. En dat was die met Als ik jou niet bij me heb. Ja, we zijn weer helemaal gesetteld in de studio van Wij hadden het Hollands natuurlijk hier in Papendrecht. En aangeschoven zijn niet minder dan Marco Kraats. Marco,
1: hallo, van, goedemiddag.
0: Leuk dat je er weer bent, man.
1: Dankjewel dat ik mag komen, dankjewel.
0: Ja, een van de festivalartiesten noem ik jou altijd. Ja, want dat zit in jouw genen volgens mij, toch?
1: Enthousiasme en energie, ja, dat zit in mijn genen, ja.
0: Beetje HDD, of niet?
1: Ja, zeker weten.
0: Ja. Hey, hoe zit je erbij? Gaat het goed?
1: Het gaat goed, ja. Ik mag niet klagen. Nee, het gaat goed. Lekker. Het is mooi weer. En ik voel me vrolijk. Dus ik ben zeer tevreden.
0: Volle agenda ook?
1: Ik mag niet klagen, ja. Elk weekend al wat. Dus,
0: wat zijn nou de leukste dingen die je de afgelopen tijd hebt gedaan?
1: Eigenlijk vind ik alles wel leuk. Ja, dat klinkt misschien heel cliché, maar ik vind zelf een tentfeest vind ik zelf gewoon het leukste. Ik weet niet waarom, maar vind ik gewoon een mooie sfeer. En dan vooral een tentfeest als je s'avonds om 11 uur aankomt rijden, dat er echt gewoon damp eruit ziet komen.
0: Precies.
1: Vind ik vet. En ik vind, ja, dat gaat gewoon gebeuren.
0: De massa, dat vind je
1: ja,
0: leuk.
1: Ja, dat gewoon de druppels naar beneden vallen, dat vind ik mooi, ja. Dat ja. De geluidsman gaat klagen van, maakt toch natuurlijk een vies worden, weet je wel. Dat vind ik mooi. Theedoekje eroverheen, gewoon rammen. Dat vind ik vet.
0: Ja, Gerard, ook een goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Hey, leuk dat je er weer bent.
2: Dankjewel.
0: Uit het verre Apeldoorn natuurlijk.
2: Ja, een stukje rijden, maar. Ja. Hebben we er graag voor over.
0: Nou, fijn. Ja, we hadden net buiten de uitzending met jou erover dat je een avontuur bent aangegaan in Curaçao.
2: Klopt, ja.
0: Maar je bent toch weer teruggekomen.
2: We zijn weer terug, ja.
0: Mist hij ons?
2: Marco. Ja. Ja, kom nou maar terug. Nee, we worden open home ook. En, ja. Kregen we dat. En de vergunningen waren heel moeilijk, dus we kwamen maar terug.
0: Ja, maar.
2: Zingen weer opgepakt.
0: Je hebt wel even lekker 4 maanden.
2: We hebben bijna 4 maanden daar gezeten, ja. Ja. Heerlijk.
0: Het is een heel ander leven, denk ik.
2: Jazeker, heel ander leven, ja. Echt, alles is lekker onder, ja, zoals je denkt ook dat het is, zo is het ook echt. Lekker onder een palmboom.
0: En tranquilo.
2: Wakker worden, koffietje erbij, duik nemen, strandje, ander strandje, ja. S'avonds lekker zonsondergangetje.
0: Maar dat betekent dat je, ja, het artiest zijn, ging dat door daar?
2: We hebben wel geadverteerd, we dachten wel van, nou, we gaan daar ook een beetje optreden, maar dan, je begint met nul eigenlijk daar. Mm-hmm. En dus het is helemaal opnieuw beginnen. Adverteren. We hebben er een optreden aan overgehouden in het stadion van Curaçao. Dus dat was wel weer heel leuk. Maar voor de rest liep het niet daar.
0: Nee. Je hebt een nummer opgenomen met je man. Daar gaan we het zo dadelijk over praten. Maar eerst gaan we met jou beginnen, Marco. Een samenwerking ben je aangegaan met Lange Frans.
1: Ja.
0: En wie wil er nou niet met Lange Frans tegenwoordig, hè?
1: Ja, ik denk iedereen. Ja. Hij is flink actief. Dus,
0: ja. Hoe ben je zelf met hem in contact gekomen?
1: Nou, wij hadden een idee. We wilden graag een zomerliedje in een nieuw jasje steken.
0: Dan ben je bij hem aan het goede adres, toch?
1: Zeker. En van André Verduijm, ja, als de zon schijnt. Dat is natuurlijk best wel van de hand liggend.
0: Ja,
1: die was nog niet gedaan.
0: Dat is rammer.
1: Ja, toen dachten we, nou, dan gaan we doen. En Maurice, de man die mij ook helpt en begeleidt, die hoorde daar een rapje in. En die zei van, nou, ik spreek Lange Frans wel eens. Toevallig heb ik hem pas geleden geboekt. Ik ga hem even een appje sturen of hij het leuk vindt. En hij reageerde terug van, ja, dat vind ik leuk, top. Dus daar was ik heel erg blij mee en aangenaam verrast.
0: Ja, gaaf, man.
1: Ja, zeker. Ja, ik ben er heel blij mee. En zeker omdat, ik ben zelf 34, maar toen ik wat jonger was, ja, toen zong ik al zijn nummers mee. Voor mij was het echt wel een held eigenlijk.
0: Een boegbeeld.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, zeker, ja. Zeker.
0: Lange Frans, tezamen met Marco Kraats. We gaan hem doen, Marco.
1: Nou,
0: hier
1: leuk,
0: is hij als de zon schijnt.
1: Hoppa!

0: schijnt. Oh, lekker man.
1: Ja, daar word je toch vrolijk van?
2: Ja, daar word je helemaal vrolijk van.
1: Ik word er vrolijk van.
2: Als de zon schijnt, hè?
1: Zeker, zeker.
2: Dat is Frans natuurlijk, op de Amsterdamse.
1: Hey, fun.
2: Ja. Hey, een super, super leuk nummer. En ik, ja, de muziek die jij maakt, ik word er altijd vrolijk van.
1: Ja, dat heb ik ook. Tenminste, ja, ik hou van energie, enthousiasme. En dat, ja, dat probeer ik ook uit te stralen.
2: En dat doe je.
1: Zeker,
2: toch?
1: Ja, ja, zeker.
2: Fijn. Hey, Gerard, jij bent natuurlijk, ja, man. Eigenlijk zijn jullie een beetje buren.
3: Klopt,
2: jullie wonen
3: ja.
2: niet zo ver van elkaar
3: nee,
2: vandaan,
3: mee,
2: toch?
3: Valt mee.
2: Hoe ben jij met hem in contact gekomen? Is dat onderweg gebeurd?
3: Nou, ik ken Jaman al jaren natuurlijk. We spraken elkaar wel eens en... Ik doe die stoepfeestjes.
2: Mm-hmm.
3: En die heeft hij ook gedaan. Toen is hij bij me gekomen, want hij wist niet hoe het met de stroom moest. En toen kwam hij bij me. En toen, ja, we hebben altijd contact met elkaar. En toen dacht ik, ik hoorde een nummer. En ik dacht, hé, dat past wel goed bij jou, man. Want jouw man houdt wel een beetje van het reggae-achtig.
2: Ja,
3: en ik hou van
2: dat
3: Spaans,
2: is jouw man, natuurlijk.
3: Ja, ik hou van Spaanse muziek, vind ik altijd lekker.
2: Uh-huh.
3: En dit was echt een mix ervan. Dus ik dacht, ja, dit is een goeie.
2: Ja, ja. Hey, die stoepfeestjes. Ik zag gisteren een filmpje voorbij komen. Er trapte de vrouwen de stad
3: ja, eruit. Die trapte, ja, dan was het feest afgelopen. We gingen links, links, rechts, rechts, snollebolletjes. En in één keer was het poep,
2: ploep, de stekker eruit. Ja. Ja, dat kan gebeuren.
3: Ja, dat kan
2: zoiets,
3: gebeuren, ja.
2: Dan toch maar een aggregaat kopen.
3: Ja, nou ja. Het zal wel het beste zijn, maar ja. Ja, dan moet je weer een karretje meenemen, denk ik, of zo. Het zit al helemaal volgebouwd, die bus. Dus.
2: Ja, maar wel leuk om te doen, denk ik.
3: Ja, ik vind dat een van de leukste dingen nog steeds. We doen het nog steeds. We doen er nog steeds echt veel in de maand. Dus,
2: maar jij was echt de eerste die dat
3: ik was de eerste
2: concept
3: die dat
2: bedacht, hè?
3: Ja, ja, ja, klopt. Ja, ja, er was wel iets al met een saxofoon die deed dat. Maar ik was de eerste zanger die het deed, klopt.
2: Lachen. Maar wel mooi dat het nu nog werkt.
3: Ja, ja, ja, iedereen ging het ook. Eerst deed niemand het. Toen ging één keer iedereen het doen. Ja. Toen was het... En nou is iedereen mee gestopt en wij zijn gewoon doorgegaan, ja.
2: Leuk.
3: Ja.
1: Heb je die bus nu ook bij je?
3: Heb die bus ook nou bij? Ja, hij is nou leeg, hij is nou leeg.
1: Oh, jammer, jammer. Oh, leuk,
3: er zit nou niks in.
1: Oh, jammer.
2: Jammer, en Tika, zoals jij, Jan, ja. En natuurlijk onze Gerard Pals. Hij is vandaag hier in de studio. We gaan hem draaien, Gerard. Hier
3: helemaal
2: is hij.
3: Helemaal goed, dank je.

0: Lekker hoor, die zomerse klanken op de radio.
1: Wij houden het Holland is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.
0: Zo dadelijk praten we verder met hun natuurlijk. Maar eerst even Martijn Leopardi.

0: Heerlijk hoor, die zomerse vibe. En dat was die natuurlijk. En Martijn Leopardi.
1: Hey, Frans Duits hier. Leuk dat je luistert naar We Houden het Hollands. En dat gaan we zeker doen. De nieuwe single van mij.
2: Je m'appelle Frans.
1: Hey, Frans.

0: Mooi verhaal van John West en Lange Frans. Dat moeten we nog even aan de luisteraars vertellen natuurlijk. Dat hij voor het eerst in de studio was bij Manfred Jongenelis, toch?
1: Ja, zeker. Ja. Voor de luisteraars, Manfred Jongenelis maakt alle muziek voor John West.
0: Een van de grootste producenten natuurlijk.
1: Zeker weten.
0: En Nederlandse muziek.
1: En die heeft toevallig alle liedjes van John West en Lange Frans samengemaakt. Maar omdat wij best wel korte termijn hadden met qua tijd...
0: Ja.
1: Voor de foto's, voor social media en voor de TikTok-filmpjes in te spreken. Dus zei Frans, nou, ik kom wel een keer naar de studio, want dat wil ik ook wel een keer zien. Ik ben er nooit geweest.
0: Ja.
1: Maar dan mag het alles op afstand. Dus hij neemt het zelf dan gewoon op bij zijn eigen microfoon in de studio.
0: Even voor de luisteraar, alles op afstand. Frans heeft een studio thuis en die maakt de rap thuis. En die stuurt hem via de e-mail of...
1: Ja, via Twenster stuurt hem gewoon precies. Naar Manfred toe. En dan wordt alles... Ja, dus ze zien elkaar helemaal niet.
0: Nee, die maakt gewoon de mix eigenlijk.
1: Ja, zo ja. En nou, dus de eerste keer dat ze elkaar ontmoeten, dat vond ik wel leuk. Denk ik van, lachen. Ja, dat vond ik dan wel een mooi, bijzonder moment. Ik, dat vind ik dan wel grappig.
0: Ja, op de grappig is het natuurlijk. Ja. Gerard, Maria.
2: Maria, ja.
0: Mooi nummer.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja. Wat dat betreft ga jij goed hè, met de nummers.
2: Ik klap lekker door. Ja.
0: Optredens, ook volle agenda?
2: Ja, dat gaat lekker door. Ja, gelukkig wel. Daar doen we het voor. Dus daar ben ik altijd blij om.
0: Merkte jij toen jij er een tijdje uit was geweest... dat je toch weer je eigen moest bewijzen... dat je weer de agenda vol moest
2: krijgen? Dat is zeker... toen we terugkwamen uit Curaçao... toen stond er, anderhalf, twee maanden helemaal niks. Dus dan... je bent snel vergeten natuurlijk. Dan is een andere artiest geweest en dan denk je... die is ook leuk, laten we die maar weer boeken. Ja,
0: het is een snelle wereld tegenwoordig. Een snelle wereld, je bent eerder vergeten dan je bekend bent.
2: Zeker
0: toch?
2: Wel, zeker waar.
0: We gaan hem lekker doen, joh. Maria, hier is die, Gerard Pals.
3: Ik wil met jou dansen, Maria. Un, dos, tres. Dansen de hele nacht.

0: Woppa! Gerard, is de herkenbaarheid belangrijk voor jou? De zulke liedjes, de covers, ja. Dat muziek gelijk aan is bij je optredens, weet je wel?
1: Ja, ik let er altijd wel een beetje op, ja. Als er gewoon die slag tegelijk in komt, dat er gelijk de dansvloer vol... Ja. Vind ik belangrijk.
0: En bij jou, Marco, is dat bij jou ook? Je bent ook een coverkoning wat dat betreft, hè?
2: Ja, zeker, zeker. Maar ik hou het wel meer echt bij de... Meer gast erop, meer knallen. Gewoon meer plat, feesttent, schreeuwen.
0: Apres-ski?
2: Ja, dat meer. Ja. Dat is wel mijn core business. Maar ook steeds vaker doen uitstapjes, zoals nu een zomersliedje. Of toen ik jou zag, een ander stijltje. Dus ik probeer ook wel een beetje wat breder te kijken dan alleen apres-ski feest.
0: Ja, maar hoe ziet een optreden voor jou eruit dan? Is dat een half uur echt dik feest?
2: Ja, ja, ja.
1: Wel een ander pakje aan altijd.
0: Ja. Maar ik zei het al toen ik binnenkwam, de blauwe jasje.
2: Ik heb er geen blauw jasje aan.
1: Ik herken die bijna niet.
2: Ik heb het echt warm. Dus.
0: Voor de foto moet het daar. Even,
2: ja, ik heb
0: toch al in de auto.
2: Ik heb hem achterin liggen, maar hou wel je neus dicht, hoor.
0: Hey, toen ik je zag, dat is wel Anthony Kameling natuurlijk.
2: Ja, zeker, zeker, maar...
0: Zijn er van die nummers die echt op je verlanglijstje staan om te doen?
2: Ik heb er nog wel eentje, maar dat zeg ik zo meteen wel. Want als je het zegt, als je van het morgen gedaan, dan denk
1: dat
2: je...
1: Niet een nummer van mij, toch? Of wel?
2: Nee.
1: Oké, dan is het goed.
0: Nee, maar, toevallig, dat gebeurt vaker, Marco, dat je een nummer uitbrengt en dat je twee weken later of een week later precies hetzelfde nummer ook weer uit. Ik denk, nou, hoe dan?
2: Zeker, ja. Ik had hiervoor eigenlijk nog een ander ideetje. En die heb Sineke een week later gedaan. Dus als wij hem hadden gedaan, dan had Sineke, hadden we of tegelijk gekomen of... Ja.
0: Tja, bizar.
1: Dat is altijd moeilijk.
2: Dus dat was dan echt net... Ik doe wat ik wil, is wat ik op mijn lijstje moet doen.
0: Uh-huh.
2: En we hebben ook goed contact gehad en zo. Ik met de zanger dan. En toevallig kwam Sineke er een week later.
0: Met Rob Zorn.
2: Ja, Rob Zorn,
0: volgens mij wel. Ja. Maar ja, toen ik je zag, dat is bijna een monument, hè, zo'n nummer.
2: Zeker, ja. Maar dat was natuurlijk wel met een gevoelig randje. Dus ik heb wel zitten twijfelen, moet ik het doen, ja of nee.
0: Mm-hmm.
2: Maar ik denk van, ja, weet je, ik heb de positieve bedoeling bij. En ik hoorde hem bij de Vrienden van Amstel, 20 dagen achter elkaar. En iedereen zong gewoon een stukje mee. En toen dacht ik van, ja, ik ga het gewoon in een gezellig jasje steken. Wat coupletjes eruit en wat meer refreintjes erin.
0: Mm-hmm.
2: Voor de meezing gehaald, omdat ik het zelf leuk vind. Dus ik denk van, ja, het is gevoelig, maar... Ik breng het met een positieve vibe, omdat ik het positief wil houden. En ik denk van, ja, dan doe ik het gewoon.
1: Heerlijk. Ja, maar dat kan ook tegenwoordig, denk ik
2: wel. Jawel, maar je hebt natuurlijk wel...
1: Misschien wel Laat Me van Ramses.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Het is ook
2: zeker.
1: Echt een nummer dat je denkt van, ja, moet ik dat gaan doen?
0: Dan denk je dan van, en Ferry heeft er een groot hit mee. Ja, precies.
2: Ja, maar ook bij Stef Eckel, heen we voor natuurlijk. Ja? Dat is ook een goed liedje wat wel een feesthit is geworden in het land. Dus je weet het nooit.
1: En dan ging je Engel bewaren?
2: Ja, nee. Ja, goed voorbeeld. Engel bewaren, hetzelfde verhaal. Maar ja, heel eerlijk. Maar ja, dan gooi je hem een keer online en dan de eerste 20 reacties negatief. En denk ik van, ja, ik wist het ook wel.
0: Maar dat is Nederland, hè?
2: Ja, maar ik ben ook eerlijk. Het doet me ook wel eigenlijk weinig.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb zoveel negatieve reacties gehad. Ik weet niet, niet op bedoeld, maar dat is gewoon zo.
0: Toetsenbordrit is.
2: Ja, maar ik trek me niet zoveel van aan.
0: Moet je ook niet doen. We gaan hem lekker draaien. Hier is die.

0: de mooiste Nederlandstalige muziek, joh. Daarbij, wij houden het Hollands. 5 juli zijn ze bij ons. Deze Emma Lacroix. En natuurlijk, ja, onze eigen Mick Harder.
1: Voel de zomer. Met de zon als de zomerhit. Wij houden het Hollands.
0: En we laten de temperatuur omhoog gaan met Rutger van Barneveld.

0: Ja, vorige week was hij nog hier. Deze Rutger van Barneveld zat hier bij jouw plekje, Marco.
1: En, ja, het was druiker. Nee.
0: Had hij ook zo'n jasje aan, man? Ja. Ja, we zaten met buiten de uitzending even te discussiëren van... ja, wat is nou een hit, weet je wel? Dit is een hit, een zomerhit.
1: Zeker.
0: En ja, er wordt hier zelfs gezegd, of jij zei het, van... hij stijgt boven Cheerio uit van Justin. Zou je denken?
1: Ja, ik denk het wel, ja. Mm-hmm. Ja, omdat hij zo kort erop zit. Dus er zit er 6 weken tussen. Ik schat van wel, ja.
0: Ja. Wat is jouw grootste hit geweest?
1: Ik heb helemaal geen eens. Ik heb leuke liedjes, zeg ik altijd. Nee, qua streams is links rechts voor achter heb het meeste streams.
0: Ja.
1: Ja, en die zit voor mij 4,5, bijna 5 miljoen.
0: Nou,
1: dat is qua streams het meeste. Maar wat voor mij het meeste heeft gedaan, denk ik, landelijk gezien, is 4 Zomers Lang. Mm-hmm. Samen met Dirk Middeldijk in die versie. Ja, dat heeft voor mij het meeste gedaan.
0: Ja.
1: Die hoor je dan echt overal nog steeds voorbij komen.
0: Waanzinnig. Ja.
1: En mijn eerste plaatje, waardoor ik landelijk een half uur... Ik heb jarenlang avondvullend gedaan, 10 jaar lang. Mijn eerste liedje waardoor ik half uurtjes ben gaan optreden... was Mag ik dan bij jou in een feestjasje. Toen dacht ik, mag ik dan bij jou coveren? En daarna ging ik half uurtjes doen, omdat het... ja, het was lekker druk.
0: Ja, precies. En bij jou, Gerard, hoe zit het bij jou? Wat is jouw grootste...
2: Bekendheid kreeg ik wel door Jongen van de Handel.
0: Ja, natuurlijk. Ja,
2: die blijft altijd. Ja, ja. En wat we met Gravassi dan hebben gedaan, Suavemente, dat is net wat hij zegt, dat is mijn meest gestreamde nummer.
0: Ja.
2: Die zit ook bijna tegen de 5 miljoen aan.
0: Ja,
2: half goud is dat, hè?
1: Half
0: goud.
2: Ja, dat zullen we samenvoegen.
0: Ja, dat kan toch.
2: Ja, heel groot.
0: We gaan deze doen. Gerard Palstra met Travasti. En deze mooie oudere senior zanger, toch?
2: Ja.
0: Wanneer was het met kleine wasjes, grote wasjes?
2: Ja, dat is echt lang geleden. Ja. Ik zeg, laatst hebben we in Curaçao gezeten. Was hij er toevallig ook. Zijn we naar een optreden van hem geweest. En dan deed hij dit. En dan zie je gewoon iedereen zingt het mee. Iedereen
0: is hij daar
2: kent
0: groot,
2: het.
0: Gerard?
2: Hij is daar heel groot, ja.
0: Mooi,
2: ik had dat niet verwacht, maar hij kwam met... wat was dat? Bevrijding, zo'n soort feest daar.
0: Mm-hmm.
2: En hadden ze hem in laten vliegen. En daar stond iedereen tegen.
0: Ja,
2: en daar kan ook alles. Hij zong over Punani.
0: Yeah.
2: En kleine Punani schoten. Maar als je dat hier doet,
1: dat
2: iedereen... iedereen
0: niet vertalen, Marco, niet vertalen.
2: Hier word je gecanceld.
0: Ja,
2: maar daar, iedereen die vond dat prachtig. Ja, kleine Punani, grote Punani, Chinese Punani. Hij deed alles, alles kon en alles was goed. En
1: had ik die koeienbel
2: had hij niet mee. Hij had een drum en een trommel hadden ze mee, ja.
0: We hebben ooit wel eens Damaru in de studio gehad.
2: Oh, ja.
0: Damaru, kennen jullie die?
1: Ja,
0: dat is zo. Dat was heel toevallig eigenlijk. Kwam hij mee met de Rotterdamse zanger. Met Guus. En dat is ook een grootheid in Suriname volgens mij. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, leuk.
2: Ja.
0: We gaan hem doen. Travasti, samen met Gerard Palt. En hier is hij met Suavemente.

0: zo dadelijk nog een keertje. En het volgende uur hebben wij nog twee nieuwe artiesten natuurlijk. Henk van Daam, of Henk Damen, die komt naar de studio. Tezamen met Gerry Holland natuurlijk. Dit klinkt gezellig.
1: Bella donna, quattro formati.

0: zomer straalt toch op je radio met zulke muziek, jongens. Jeffrey Leunenberg was dat, een Italiani. Een gezellig nummer, of niet, Marco, toch?
1: Ja, zeker leuk nummer. Ja, maar ik zeg dat aan Geert Pals te kijken. En dan heb je natuurlijk jongens van de handel.
0: Ja.
1: En ik zeg echt, ja, maar dan gaat mijn hoofd gaat wel werken dan. Ik zie het gewoon voor me. Dat stoepfeestje, kofferbak open. Maar dat je dan voor €5 een pand kan kopen of zo. Met een pollepel. Gewoon een hekje maken. Ik weet zeker dat je ze verkoopt, hè. Ik had het ook, ja, dat is mooi hoor. Is mooi, hoor. Ik had een keer 10.000 fluitjes besteld.
0: Ja, ja.
1: Ja, dan weet je, gewoon lachen.
0: Liggen ze nog in de stuur of niet?
1: Nee. Van die zakken waren 100 per zak.
0: Ja.
1: En ik gaf ik 500 fluitjes gewoon erin. Fluitconcert, half uur fluitconcert. Ja, mooi jongen. Maar een herrie, jongen. Een herrie. 500 fluitjes.
0: Oh, gaaf, een toch? Herrie, of niet? Dan gaan de speakers niet overheen, hoor.
1: Dat is fantastisch. Ja, daar ben ik blij van.
0: Ja.
1: Maar, ik heb het 2 keer gedaan, daarna niet meer. Want ja, 500 fluitjes op een gegeven moment kost het zich eens veel geld. Maar ik vond het gewoon, pas op paaspoppen deed ik dat. Toen, ik denk, dat gaat het gewoon doen, weet je. Iets grappigs verzinnen. Maar dat was echt mooi, hoor.
0: Ja.
1: Dat was echt mooi.
0: Een van de mooiste festivals die je maar kan hebben, denk ik, hè?
1: Ja, zeker. Ja. 2 keer mogen doen.
0: Hey, vandaag vaderdag. Zijn jullie nog een beetje verwend?
1: Ja, ik heb een... over een pollepel gesproken. ik heb een spatel. Er staat spatel gek op jou gekregen van mijn zoontje.
0: Oké. Okay,
1: ja, dat is 3. En dat was hartstikke leuk. Ik ben blij mee.
0: Leuk. Ja, voor jou natuurlijk ook.
2: Ik heb nog niks gekregen. Ik moet nog wat krijgen. De jongste die lag nog te slapen. Die was van gisteren van het stappen terugkomen.
0: Ja.
2: En de oudste die was al onderweg met Lumpia Kraam naar een evenement toe. Dus die was al vroeg weg.
0: Dus
2: zometeen gaan we het vieren.
0: De handel gaat voor, hè?
2: De handel gaat voor, ja. Allereerst.
0: Hey, de plannen. Ik zie op je show zelfs, Gerard, dat de nieuwe bijna alweer in de maak
2: zijn,
0: is.
2: Ja, we zijn bij Sonic weer de studio ingedoken om de nieuwe plaat op te nemen. En ik denk dat die augustus, september ongeveer uit gaat komen.
0: Maken we dan weer een afspraak?
2: Dan gaan we zeker weer een afspraak maken, ja.
0: Gezellig. Dankjewel dat je er was.
2: Jullie bedankt weer.
0: En Marco, ja, dat brein van jou, dat staat niet stil. Dat gaat en dat gaat en dat gaat maar door.
1: Ja, weet je wat ik altijd mooi vind? Ja, hoe gek, hoe weet hij? Dat vind ik gewoon mooi. Ik kan gewoon lachen. Vind ik het mooi, ja.
0: Ja.
1: Nou, nu genoeg. Anders dan praten we nog een uur verder. Dan,
0: ja, precies. We hebben nog 3 minuten om met allebei een stukje van jullie nummers te draaien. Zullen we dat doen?
1: Ja, vind ik leuk. Dankjewel. Hey,
0: tot de volgende keer allebei.
1: Dankjewel.
3: Ook is Wij Houden het Hollands te zien en te horen via Facebook en Instagram.

de vrolijkste zangers van Nederland. Deze Marco Kraat samen met Lange Frans. En als de zon schijnt, vrienden, we gaan even pauzeren. En na de klok van 1 uur zijn we terug met Henk Dame en natuurlijk Gerry Holland bij ons in de studio. En we eindigen met die leuke hit van Gerard Pan.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen in de Middellandse Zee bij de stad Tarragona. Ze sprongen vanaf de rotsen in zee en kwamen door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. Een jongen van 12 overleed ter plaatse. De 2 anderen overleden gisteren in het ziekenhuis. Op het Oekraïense schiereiland de Krim, dat door Rusland wordt bezet, zijn 4 mensen gedood bij een Oekraïense droneaanval. Ook raakten 28 mensen gewond, zegt de Russische bestuurder van de Krim. Ook zouden verschillende olie- en brandstofterminals en een brug zijn getroffen. Oekraïne is de afgelopen weken hard bezig de Krim te isoleren van Rusland door alle verbindingen met het Russische vasteland aan te vallen. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg langs het dorp. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. Gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser op de weg die daar tegen het verkeer in zou hebben gereden. Frankrijk gaat gebukt onder een extreme hittegolf. Honderden scholen blijven morgen dicht en voor 35 departementen is code rood afgekondigd. In die gebieden wonen zo'n 26 miljoen mensen. Het kan in die departementen rond de 40 graden worden. In Frankrijk is een landelijk muziekfestival bezig. In de plaatsen waar code rood geldt, mag van de regering op de feesten geen alcohol worden geschonken. Het weer, droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel, Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.
9: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
10: Je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
11: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
12: Jouw stad, jouw radio.
11: Wij houden het Hollands.

0: Ik hou ervan van deze muziek op de radio. Vrienden van de Vleihouder in het Hollands. Melissa Smilda was dat. Dat is een aardig tijdje geleden. Maar ze heeft weer een nieuwe single uit. En dat is deze. En binnenkort is ze bij ons. Ja, als de zon weer schijnt, dan kijk eens naar buiten.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Ja, de temperatuur klimt omhoog natuurlijk. En Wij Houden het Hollands, we zijn weer live op de zenders. Drechtstad FM, Atos Radio, Merve Radio en natuurlijk ook RTV Ridderkerk. En we gaan nog even door op DAB+. In Zuid-Holland zijn we te beluisteren. En we zijn ook nog online natuurlijk. En je kan ook de app downloaden van alle radiostations. En daar zijn we ook te beluisteren. Nou, dit uur. We wachten. We zijn in afwachting van Henk. Ja, natuurlijk. Henk Dame. Hij komt ook naar de studio. Is onderweg. En Gerry Holland. Die is al bij ons binnen. Dus die komt zo achter de microfoon. Dit is ook mooi. Henk Banaar, het draaiend levenslied op de radio, op mijn ziel getrapt.

0: heerlijke zangerdeus Henk Barnaar en op mijn ziel getrapt moeten. Nog even vermelden dat afgelopen week is een groot zangeres van het levenslied overleden. Karin Welsing. Ja, Karin Welsing was ook een vrouw die regelmatig als ze een liedje uit had bij ons op de deur stond en in de studio was natuurlijk. En ja, wij wensen natuurlijk Piet, Felicia in Marciano volgens mij, wensen we heel veel sterkte. En ja, hopelijk ja, is het een beetje te dragen. Maar ja, een overlijden, dat is natuurlijk nooit leuk. En ja, heel veel sterkte. In ieder geval van ons, van het team van Wij Houden Het Hollands. We gaan weer door. Zo dadelijk, hij is binnen. Henk Dame, tezamen met Gerry Holland.
1: Hallo luisteraars van Wij Houden Het Hollands. Ik ben Vincent en dit is mijn nieuwe single.

0: Vincent op de radio en wij zijn Oranje. Die schieten allemaal raak volgens mij, hoor. Die jongens die allemaal van die oranje plaatjes hebben gemaakt natuurlijk. Heerlijk. Het is zondagmiddag, vrienden van de radio. En dat betekent dat we weer Wij Houden Het Hollands op de radio hebben. En niet zomaar, ja zeker, hij is bij ons. Henk Dame, goedemiddag Henk.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Ja, leuk dat je er weer bent, man.
1: Ja, insgelijks.
0: Ja, je bent altijd super druk, hè?
1: Ja, nu de laatste tijd wel, ja.
0: Ja. Hoe komt dat? Je optredens gaan natuurlijk door. Nederland, ja. Duitsland. En, is het wel een beetje te behappen voor je, Henk?
1: De microfoon of zo, ik heb bijna niet zien zo. Zo beter.
0: Ja, zo is goed. Perfect.
1: Ja. Nou ja, ik moet je zeggen, het is heel erg druk. Ik heb nu sinds 3 weken een eigen kroeg, zeg maar. Mm-hmm. Daar staat Nathalie eigenlijk altijd in. En ik ben de weekenden nog wel optreden. Maar ben ik vrij, dan sta ik er ook gewoon in. Dus ja, het is toch wel druk even. En zeker in het begin met de overname.
0: Met de opstart, ja,
1: en de inkopen. En ja, eigenlijk alles wat daarbij hoort.
0: Ja, een nieuwe dimensie voor je, hè? Toch?
1: Ja, wel heel leuk. Ja, wel heel leuk, ja.
0: Ja. Ben je ook van plan om wat artiesten in het café op te laten treden?
1: Ja, zeker weten, ja. Ja, elk weekend wel wat.
0: Wel de Nederlandstalige artiesten natuurlijk, hè?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Ja, we gaan zo natuurlijk je nieuwe single draaien. Word nou niet verliefd. Ja. Maar we zatten vanmorgen even met elkaar. Henk Dame, eigenlijk een instituut, hè? Jij bent al zo lang bezig in de Nederlandstalige muziek. Hoe lang ben je nu eigenlijk al bezig, Henk?
1: Ik moet je heel eerlijk zeggen. Ik was van volle overtuiging dat ik dit jaar 25 jaar in het vak zat. Mm-hmm. Ik heb mij vergist, het is volgend jaar pas.
0: 24 jaar?
1: Ja, 24 jaar nu, ja.
0: Ja. Volgens mij hebben we jou meegemaakt vanaf het prille momenten, toch?
1: Ja, zeker weten. Ja, 24 jaar, ja. Oh, ja. Wat oud.
0: Dit programma bestaat op de kop af in 2028, 40 jaar. Dus
1: 40.
0: We zijn al even bezig, toch?
1: Hebben jullie Jantje Koopmans ook nog gehad?
0: Ja, rode rozen. Gerry Holland is ook bij ons. Ja, de Amsterdamse volkszanger, taxichauffeur. Ik heb gehoord dat je met taxichauffeur gestopt bent, Gerry. Klopt dat?
2: Dat is weer oud nieuws, want ik ben weer begonnen eigenlijk.
0: Ja. Jij gaat gewoon waar het bloed kruipt?
2: Nee, weet je wat het was? 3,5 jaar geleden ben ik natuurlijk afgekeurd. Mm. En op een gegeven moment, daar kan je niks meer doen. Alleen maar zingen natuurlijk, een beetje. En op een gegeven moment...
0: Maar dat is toch hard werken?
2: Ja, het is wel. Tuurlijk. Maar op een gegeven moment heb je helemaal niks meer te doen. En dan zie je al die muren op je afkomen. En toen heb ik gevraagd van, ik wil toch werken. Dus ik mag weer werken, 20 uur zeg maar. Dus ik doe 3 dagjes taxi weer. Ja.
0: Nou, lekker toch?
2: Ja, heerlijk.
0: En hoe is het met de zangcarrière?
2: Ja, dat gaat hartstikke goed. Ik mag zeker niet klagen. De nieuwe single gaat ook hartstikke goed. Dus mm-hmm. Ik ben een gelukkige jongen eigenlijk.
0: Ja, ja. Leuk om te horen. Ja. Met je gezondheid gaat het ook weer goed. En dat is
2: het belangrijkste.
0: Allerbelangrijkste. Henk, we gaan met jou beginnen. Word nou niet verliefd. Jouw nummers gaan meestal over de liefde, hè? Toch?
1: Ja, vaak wel. Ja, al die vrouwen worden elke keer verliefd. Ik denk, doe het nou niet. Ik ben al bezet.
0: Ja. Maar wel leuk. Het is,
1: Het is een beetje een andere stijl. Mm-hmm. Ik zit natuurlijk al best wel heel lang bij Tom Peters, Energy.
0: Ja.
1: Tom zei, ik heb nog 2-3 leuke liedjes liggen. En er waren ook hele leuke liedjes. Ik zeg, zullen we niet even een keer...
0: afspreken.
1: Iets anders een keer.
0: Of even iets anders, ja.
1: Iets anders doen. En toen ben ik met Quincy Wilson gaan zitten. Ja, en even dit liedje gemaakt.
0: Ja, een jonge gast natuurlijk, Quincy Wilson. Ja. Een jonge producent.
1: Ja.
0: Is dat lekker? Is dat vernieuwend?
1: Ja, kijk, ik moet je zeggen. Je moet een beetje met de tijd meegaan.
0: Ja, absoluut.
1: Dan moet je natuurlijk niet helemaal gekke liedjes gaan maken. Even helemaal de andere kant. Ja. Heb je ook met sommige artiesten die dan ineens...
0: Nee, maar je hebt toch een bepaalde identiteit, weet je wel? Dan moet je nooit van afwijken. Dat is geen dame.
1: Ja, alleen de echte levensliedjes, dat is wel echt heel moeilijk in deze tijd, mm-hmm. moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb een paar jaar geleden nog met Emil Hartkamp gewerkt.
0: Ja.
1: En dan zie je gewoon hoe moeilijk het echte levenslied het hebt op dit moment. Dat zie je aan de streams. Dat zie je ook aan de aanvragen van de liedjes bij de optredens. Het is gewoon heel moeilijk. Dus je moet ook wel een beetje kijken van, wat is er een beetje... in.
0: Maar Henk, we hebben het uitgevonden. Hè? Ik weet niet of het hier uitgevonden is, maar de volkspop.
1: Ja.
0: Moeten we dan een beetje naar de volkspop, ook met jou?
1: Ja, ik probeer een middenweg te vinden. Ik probeer eigenlijk een beetje een weg te vinden van... goh, en de oudere mensen vinden het nog leuk.
0: Mm-hmm.
1: Maar de jeugd vindt het ook leuk.
0: Dus, ja.
1: En dat is heel moeilijk natuurlijk.
0: Maar je hoort de jeugd, hoor je ook alle liedjes van vroeger meezingen. Het is niet te geloven, maar het is echt wel...
1: Dat wel. De classics, zeg maar.
0: Ja.
1: Die zingen ze allemaal mee. Maak jij bijvoorbeeld een nieuw liedje à la stijl Als Sterren aan de Hemel Staan? Of Weet je wel, dan is het heel erg moeilijk.
0: Ja, ook platenmaatschappijen zijn er niet echt blij mee, hè? Met echte volkse liedjes, toch?
1: Ja, heel veel radiostations draaien het gewoon niet.
0: Nee.
1: Dat is een beetje de ja.
0: Ik snap daar helemaal niks van.
1: Ja, ik ook niet. Nee, ja, ik ook niet. Want ik vind, als ze mij vragen wat wil je zingen, dan zeg ik levenslied.
0: Ja.
1: En het liefst zo plat mogelijk, want dat vind ik het mooiste.
0: Precies, en dat ben jij.
1: Ja. Maar alleen ja, dus daarom moet je middenweg zien te vinden. Ja.
0: Is dat bij jou ook zo, Gerrie? Ben jij ook een kroegenzanger? Hoe moet ik jou formuleren? Jij bent ook wel een beetje levenslied trouw, toch?
2: Ja, eigenlijk eerlijk gezegd hou ik van het levenslied. Alleen wat Henk ook natuurlijk zegt, het is heel erg moeilijk. Kijk naar Moedertje Lief bijvoorbeeld, mijn plaat. Nou, dat is gewoon een hele geweldige plaat. Maar dat zing ik ook het liefst. Of een ballad, of een beetje een smartlap, zeg maar. Maar ja, je moet met die tijd mee. En ik ben niet echt een fan van wat er nu allemaal komt. Wat Henk zingt vind ik hartstikke mooi. Dus ik heb zoiets van, ja, ik hoop dat het terugkomt. Maar het is zo moeilijk gewoon. En wat Henk zegt, hij is 25 jaar bezig. Ik ben al 38 jaar bezig. Dus kun je nagaan.
0: Ja.
2: Ja. Dus
0: jongens, de tijd gaat hard. Henk, we gaan met jou beginnen. Word nou niet verliefd. Hier is die Henk Dames.

0: hier staat gewoon jouw handtekening op, Henk. Dit ben jij. Het is wel in een 2026 jasje.
1: Ja, klopt. Ja,
0: ja, heerlijk. Dus,
1: ja, inderdaad. Ja, het is toch wel een beetje... Ja, als ik het inzing, dan klinkt het toch al wel weer wat volks.
0: Ja, maar dat komt echt door je stem. Die stem van jou is zo herkenbaar, weet je wel. En dat maakt jouw liedjes mooi, denk ik.
1: Ja, ben ik mee eens. Hoor. Want ja, bijvoorbeeld in Duitsland zing ik bijna alleen maar wel levenslied.
0: Mm-hmm.
1: In Nederland weer niet. Ja, dat is jammer. Ja.
0: Maar dat is toch een heel andere cultuur. Die slagen, weet je wel. Dat wordt daar zo gedragen, Henk, toch?
1: Ja, klopt. Ik denk zelf nog gedragen. Want ja, dat gaat ook allemaal veranderen, denk ik. Binnen nou een 5-6 jaar. Ja,
0: gaat zou je denken?
1: Veranderen. Ja, denk ik wel. Ik had het in Nederland ook niet verwacht dat het ineens zo...
0: Dat het een kentering zou maken.
1: Ja. Dus ja.
0: Mm, nou ja.
1: Denk ik. Ja, ik weet het ook niet hoor. Ik heb in Duitsland even een stop tot februari.
0: Ja.
1: In februari gaan we weer verder. Dus,
0: maar we gaan daar nog wel even een Duits liedje van je draaien natuurlijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja, zeker.
0: Ik heb er één klaargezet.
1: Ja, okay.
0: Gerry, we gaan jouw nummer ook draaien. Als het goed is, moet die klaarstaan. Mooier dan een zomerdag in Mokum heb ik hier staan.
2: Ja, zeg het maar hè.
0: Leg mij eerst eens uit wat Mokum is.
2: Mokum is gewoon Amsterdam natuurlijk.
0: Is dat Joods voor Amsterdam of zo?
2: Nou, dat weet ik niet. Ik hou me echt niet bezig met het Joods en zo. Want het is allemaal... Dat wil ik ook niet gewoon. Maar Mokum schijnt wel gewoon Amsterdam te zijn. En hoe ik aan het nummer kom... Kees Stel belde me op en die zegt van... Ger, ik heb echt een liedje geschreven over Amsterdam.
0: Ja.
2: Hij zegt, jij bent echt een Amsterdam zanger... Hij past bij jou. En zo niet, dan gaat hij naar de volgende. Hij zegt, luister even daarna. Ik zeg, oké, dat ga ik doen. Dus op een gegeven moment geluisterd. Toen had ik wel zoiets van, wat een vreemd liedje. En weer een Amsterdams nummer. Want het is gewoon heel moeilijk, hè? Bijvoorbeeld als je een Amsterdams nummer uitbrengt of zo... toch ergens gedraaid te worden in Rotterdam. Of ik zeg maar even een dwarsstraat.
0: Ja.
2: Dus ik heb zoiets van, even luisteren. En toen dacht ik, het liedje heeft wel wat... Weet je, het is niet, het is heel anders weer. En toen zei ik tegen Kees, oké, ik ga hem opnemen. En zo is hij eigenlijk geboren.
0: Ja, de rest is geschiedenis, toch?
2: Ja.
0: Lekker volksmuziek op de radio. Gerry Holland is bij ons, samen met Henk Dame. En we gaan hem draaien. Mooier dan een zomerdag in Mokum. Wij houden het Hollands.

0: Dit is toch gezellig, Gerrie, toch?
1: Ja, ja, lekker, hè? Ja, je wordt er heel vrolijk van. Dus ja, ik tenminste wel. En ik hoop iedereen ook natuurlijk.
0: Ja, daar zijn er veel te weinig van. Want die echte volkse zangers, ik houd daarvan. Ja.
1: Ja, jammer is dat. Hè? Wat Henk ook zegt. Hè? Ik luister ook altijd vroeger naar Henk, altijd naar zijn liedjes. En,
0: is
1: ja,
0: Henk een voorbeeld voor jou eigenlijk?
1: Nou, ik vind Henk wel... Kijk, Henk zingt ook al 25 jaar wat hij zei. En ik loop ook 38 jaar mee. En dan zeg ik, wij hebben echt wel elkaar heel vaak gezien. Ja. En ook echt wel... hebben we ook best wel vaak bij andere stations natuurlijk.
0: Ja. Maar, dus, maar treed jij dan ook op in Amsterdam, Henk, veel? Bij die cafeetjes?
2: Nee, valt eigenlijk wel mee, hoor. Mm-hmm. Amsterdam en die cafeetjes eigenlijk wel... maar wel privéfeesten. Ja. Het wel altijd wel een keer of... Ja, moet ik zeggen... Ik moet niet overdrijven, ik hekelaar. Maar ik denk dat ik 150 optredens of zo doe.
0: Mm-hmm.
2: Dat doe ik wel 15 of zo in de regio Amsterdam.
0: Ja.
2: Dus is wel oké, ja.
0: En jij, Gerry, ben jij echt een Amsterdamse zanger? Of gaat het olievlekje steeds verder?
1: Nou, het gaat wel steeds verder.
0: En trouwens zag ik dat je in Rotterdam had opgetreden.
1: Ja, zeker, zeker. Tussen alle Feyenoorders. En weet je wat zo leuk is? Nee.
2: De helm op, helm.
1: Nee, weet je wat het is, Henk? Als je gewoon jezelf blijft, is er niks aan de hand. En dan zeg ik... ik heb echt daar heel leuk gezongen bij die jongens. In Papendrecht natuurlijk.
0: Ja, hier.
1: Ja, het was gewoon superleuk. Het was gewoon superleuk. En die jongens zie je gewoon echt genieten. En dan gaan ze met je praten na afloop. En weet je, het is ook natuurlijk dat voetbal en zo. Maar als je gewoon jezelf bent, is er niks aan de hand. Geloof me nou maar.
0: En dan moet je allemaal als het iets blijven, denk ik.
1: Ja, gewoon jezelf blijven. Ja, daarom. Ik heb zoiets, waarom zou je anders gaan doen? Dat doe ik 38 jaar al niet. Dus ik wil iedereen juist helpen. Ja. Dat is mijn intuïtie.
0: Doe je gek genoeg. Praat er zo verder. Maar eerst even deze Nick Lekelai met een hele mooie, ja zeker, cover. En het is een cover van Pussycats van een tijdje terug. En ik vind dit ook een fantastische zanger. Hier is die met Rosie.

0: bij mij.
1: Originele heet het Georgie. Weet ik nog wel, van Pussycat uit de jaren 70. En fantastisch gemaakt door Nick Nicolai en Rosie. Henk, als we even terug in de tijd gaan. En vorig jaar heb je mijn nieuw leven ingeblazen, Verboden Liefde. Maar ja. ik vind het één van de mooiste nummers die je ooit gemaakt hebt.
2: Ja.
1: En in het vorige uur zaten we ook nog even te mijmeren samen met Marco Kraats. Ja, je hebt ook nog een bekend Hazesnummer gedaan, Laat Me Alleen.
2: Laat Me Alleen, ja.
1: Dat was ook...
2: Ja, dat was een goede keus. Ik wou hem eigenlijk niet doen.
1: Mm-hmm.
2: Ik had hem ingezongen, of in ieder geval niet op single. We hadden echt al 12 liedjes klaar.
1: Ja.
2: En Tom Peters, we waren in de studio nog bezig, moest nog 4 liedjes inzingen of zo. En die ging even wat eten halen bij de Chinees. En dan haak ik hem terug. Hij zegt, godverdomme, dat liedje gaat niet meer uit mijn hoofd. Dat wordt de single. Ik zeg, nee, daar ben ik helemaal niet mee eens. Ik zeg, nee, dat gaan we niet doen. Bla, bla, bla, bla. 3 dagen later, Tom belt me weer op. Henk, ik moet het echt doen. Want mijn vrouw krijgt hem ook niet meer uit zijn hoofd. Ik zeg, nou weet je wat? Ik krijg hem zelf ook niet meer uit mijn hoofd. Dit liedje, weet je wel. Ik zeg, we gaan hem doen. En dat was echt binnen... Ja, dat zie je al heel snel. Binnen een maandje zie je echt dat... overal gezongen wordt, overal gedraaid wordt.
1: Mm-hmm.
2: Dat was natuurlijk eigenlijk nog de cd-tijd, hè? Single-tijd was toen nog.
1: De mooiste tijd, Henk, of niet?
2: Ja, was echt, was eigenlijk de mooiste tijd, ja.
1: Voor mij wel, in ieder geval. Je hebt iets tastbaars, Spotify, ja, ik ben er niet zo aan gehecht eigenlijk.
2: Nee, ja, het wordt steeds meer, hè, natuurlijk, hè, voor ons allemaal. Er zijn eigenlijk geen singeltjes meer.
1: Nee.
2: Ja, dat is heel fijn.
3: Ja, allemaal downloads, ja.
1: Of je moet ze in je eigen beheer laten maken, toch? En dat je fysiek wat in handen krijgt.
2: Ja. Inderdaad, ja.
1: Ja, dan,
2: dat is jammer, ja.
1: Dan laat je de 50 maken voor de plug of voor weg te geven, weet je wel. Zo werkt de wereld ook niet, Henk.
2: Nee, het is allemaal lastig, hoor. Je weet allemaal niet... in het begin helemaal niet met Spotify. Ik denk, wat is dit nou weer allemaal? Hoe werkt het dan? Nou, heb je het wel onder controle hoe het werkt en wat het oplevert. En dat soort dingen, ja. Maar ja, de muziekwereld is sowieso een hele leuke, interessante wereld, toch?
3: Heel interessant.
2: Ja,
1: jij ademt de muziekwereld natuurlijk, toch? Ja, hey, je zei dat je met Blink ging stoppen, hè? Je eigen productiebedrijf. Ja. Was het toch niet je helemaal erin zocht? Of is het de tijd die je opslot?
2: Ja, pas op een gegeven moment moet je gewoon keuzes maken. Dus nu heb ik dan met de kroeg erbij. Moet je eerst je SVA halen.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dat ging me nog wel vrij goed af. Een beetje wedstrijdje tegen mijn vrouw en Nathalie. Van wie beter was, wie de minste fout zou hebben.
1: Ja.
2: En dat heb ik verloren. Dat is iets slimmer als mij. En, het gaat gewoon heel veel tijd kosten om en kroeg. En dan moet je even keuzes maken van wat wil je en wat is belangrijk. Ja, en ik heb mij best wel vergist hoeveel tijd toch nog wel in zo'n platenlabel gaat zitten. En... ik heb mij daarin vergist. Moet keuzes maken.
1: Maar veel artiesten, die halen de schakelaar om tegenwoordig. Ja. En die zijn allemaal hun eigen label begonnen, toch?
2: Ja, heel veel artiesten doen het. Ja, ik weet het niet. Als je echt alleen maar je eigen liedje moet gaan uitbrengen.
1: Mm-hmm.
2: Waarom zou je dan een platenlabel oprichten, denk ik dan?
1: Ja, dat is ook weer zo natuurlijk.
2: Ja, ik bedoel, natuurlijk zijn er inkomsten van liedjes. Maar ja, het is ook leven en laten leven, zeg ik altijd maar. Ik heb ook nooit een liedje. Ik heb 1 liedje maar volgens mij op mijn eigen label uitgebracht. Dat was een duet met Peter Hermans toen. Dat was het enige die ik op mijn eigen label heb uitgebracht.
1: Ja. Zit je daar nooit aan te denken? Een duet?
2: Jawel, maar...
1: Ja, het moet lastig. Op je pad komen, of niet? Zulke dingen.
2: Ja, ik heb wel wat mooie ideeën gehad op een gegeven moment. Maar is niet gelukt. Om daar maar bij te houden.
1: Zo is het. En Verboden Liefde, daar is nieuw leven in geblazen. Een van de grootste hits van jou natuurlijk. We gaan hem doen. Hier is die Henk Daan.

Vanmiddag tot 2 uur zijn we live met de lekkerste Nederlandstalige muziek op de radio. En dit is ook lekker. Dit klinkt lekker zomers, vrienden. Marco Schuitmaker, een zomernacht in Griekenland.

0: Het gezelligste Nederlandstalige programma van Zuid-Holland, denk ik. Wij houden het Holland. Een zomernacht in Griekenland. Heerlijk, die zomerse plaatjes op de radio. En ik houd daar verschrikkelijk van. Ja, we gaan bijna het laatste rondje doen, Gerry.
1: Gerry betalen.
0: Ja, Gerry, rondje van Gerry, hè? Deze keer. Ja,
2: geen probleem, jongens.
0: Nee, lekker zo op de zondagmiddag. Ja, hoe ben jij de dag begonnen vandaag?
2: Hoe de dag ben begonnen?
0: Ja?
2: Nou, weet je, ik was om 4:30 was ik al wakker.
0: Dat is vroeg. Ben je echt zo'n vroege vogel?
2: Nee, helemaal niet. Maar ik kon niet meer slapen.
0: Je was zenuwachtig dat je hier naartoe
2: moest. Nee. Ik ben ziek geweest. Nee, ik ben ziek geweest. Ja. Dus ik heb heel veel geslapen. Mm-hmm. En op een gegeven moment word je weer beter. En dan
0: ben je ritme kwijt.
2: Ja, ben je ritme kwijt. Dus dan wil je naar bed gaan. En dan slaap je 4,5 uur of zo. Dus ik was vroeg wakker. Maar het was zo. Ik zat op de bank te kijken. Ging voetbal kijken. Even terugkijken. En op een gegeven moment was ik toch wel moe. Dus ik ben weer naar bed gegaan. En dan kwam ik om 9:30 eruit.
0: Zo werkt dat. Ja, maar meestal heb je, dat is bij jou ook, Henk, dat jullie een heel ongeregeld leven hebben. Dus meestal wanneer normale mensen werken, dan zijn jullie vrij.
1: Normale mensen.
0: Ja, maar jullie zijn de statusartiesten.
2: Nee, ik weet wat je bedoelt, jongen.
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus jullie zijn de entertainers van Nederland. En het is toch een ander leven dan wij.
1: Vaak laat, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, het is gewoon.
0: Merk je dat? Je wordt nu een dagje ouder, Henk. Ja. Ik ook. En merk je dat? Ga je dat soms niet opbreken? Dat je echt tot diep in de nacht weg bent?
1: Nee. Nog niet, moet ik zeggen. Mijn vrouw zegt wel eens: nou, jij wordt nooit moe. Wat is er met jou aan de hand?
0: Ja.
1: En dan is mijn vrouw hartstikke moe. Vannacht ook was ik om 6 uur naar bed, volgens mij. 6:30 sliep ik ongeveer.
0: Mm-hmm.
1: Volgens mij appte ik jou om 9:30 al. Dan zat ik al aan de koffie.
0: Precies.
1: Ja. En vanavond zou ik wel een beetje eerder moe worden, denk ik. Ja, heel eerlijk gezegd.
0: Dan kak je in.
1: Ik ben wakker, pak een bak koffie en ben weer fit. Ja, ja. Heel gek. Hè?
0: Maar dat is jouw lichaam gewend, denk ik, toch? Moet haast
1: ja, wel. Nog wel, denk ik, ja.
0: Nog wel. Gerry, we gaan gauw jouw nummer draaien, het laatste rondje. Want daar hadden we het in ieder geval over, toch?
2: Helemaal leuk.
0: Hier is die. Ja.

0: moet alweer opschieten, het laatste rondje, jongens, bijna. Gaan we aan de bel trekken. Maar zover is het nog niet, hoor. Het is pas 11 minuten voor de klok van 2 uur. Het is zondagmiddag, het is vandaag 21 juni. Volop zomer, ook op de radio. Ja, dit is alles. Dit omarm jij volgens mij, toch, Gerry? Dit ben jij, toch?
1: Ja, dit ben ik. Ja, ik hou gewoon echt van het levensliedje, ja. Absoluut. Ja.
0: En als we jou een half uurtje boeken, dan is het echt allemaal van zulke liedjes?
1: Nee, zeker niet. Ook liedjes wat we nu hebben, zeg maar wel ook een beetje tempo. Mm-hmm. En ik hou van ballads natuurlijk. Dat vind ik ook prachtig om te zingen. André Hazes.
0: Ja, zeker. Maar veel mensen doen André Hazes natuurlijk, hè? Dan denk je dan niet van, ja, ik ook.
1: Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb best wel veel repertoire. Dus ik zing heel veel repertoire. Mm-hmm. Geen cent te makken, laat de hele boemen waaien natuurlijk, weet je. Dus, nieuwe nummers natuurlijk. Dus ik heb best wel heel veel repertoire. Dus ik zing niet echt veel covers.
0: Het is ook een beetje publiek aankijken, denk ik. Hè? En één bak feest maken, daar sta je voor.
1: Ja, feest maken en ook inderdaad aanvoelen wat het publiek wil en zo. Maar als je een belk er ook in gaat, of ingooit, zeg maar, hè, naar een feestnummer, is ook altijd leuk.
0: Ja, precies. Ja. Maar dan trek je de dansvloer toch niet mee vol? Of zie ik dat verkeerd?
1: Nee, maar als jij zeg maar 6 liedjes, feestliedjes zingt, zeg maar, en je gooit een belk in. Ja, zij gelooft in mij bijvoorbeeld. Ja, ik zeg precies, maar, weet je, of een ander liedje van André Haas of een andere nummer.
0: Maar dan moet er wel een half vat bier in zitten, toch?
1: Nee, maar heel veel mensen, weet je wat ik zo jammer vind? Iedereen zegt van, je moet altijd met een
0: niks moet,
1: een
0: lied, alleen ademhalen.
1: Nee, maar dat liedje, je moet toch zorgen dat je altijd een snel liedje op uitbrengt, zeg maar. Maar als je nou goed, bijvoorbeeld Wesley Bronkhorst, trots op jou is hij mee doorgebroken. Tino Martin is doorgebroken met een ballad. Dus ik geloof echt wel dat je met een ballad ook kan scoren.
0: Ik denk gewoon dat je gewoon je hart moet volgen.
1: Ja.
0: Dat is de enige remedie, denk ik, Henk.
1: Dus we moeten elkaar,
0: Laat even onze senior in de Nederlandstalige muziek natuurlijk, Henk Daan.
2: Junior,
0: 25 jaar, Henk, toch? Jij moet alle klappen van de zweep gehad hebben, denk ik, toch?
2: Ja, natuurlijk, Je weet wel hoe het werkt, hè?
0: Diepe dalen en hoge pieken.
2: Ja, je weet hoe het gaat. Je weet heel vaak wat er komen gaat.
0: Ja.
2: Ja, het blijft toch ook heel vaak onvoorspelbaar.
0: Ja, maar toch blijft het een virus in je bloed dat je er nooit meer afscheid van kan nemen, denk ik.
2: De muziek is het allermooiste wat er is. Hè? Dus als ik naar de studio mag, dan ben ik gewoon vrolijk en blij. Mag ik optreden, ben ik vrolijk en blij. Ja, het is gewoon mooi. De muziek is mooi.
0: Ik heb eens zitten snuffelen in jouw Duitse repertoire, Henk. Ik heb beloofd om een Duits nummer voor jou te draaien.
2: Oh ja.
0: En ik wilde een zomersnummertje draaien.
2: Ik weet welke je draait.
0: Ja, nou, ik was zo gern in Griekenland, zeggen? Ja, mijn Duits is niet zo. Ik ben blij dat ik een beetje Nederlands kan praten, toch?
2: Ik versta jou dus. Er is niks aan de hand.
0: Maar had je daar in het begin niet moeite mee, de taal?
2: Ja, best wel. Ik was
0: al die naamvallen in Duits, weet je wel, dat is best moeilijk, toch?
2: Ja, heel moeilijk. En ik spreek nog niet. die naamval is gewoon moeilijk, want als je het dan vaak niet weet, dan heb je gewoon een probleem.
0: Ja.
2: Maar ja, ze verstaan je wel. Als je gewoon de hele zin kan uitspreken en als er dan een klein foutje zit, maakt net als ook een beetje.
0: Precies.
2: Dat vinden ze ook charmant, zeg maar.
0: Ja. Nicole heeft ook in het Nederlands gehad en dat klopt ook niet helemaal.
2: Ik bedoel, in Nederland zijn we best wel daar kritisch op.
0: Ja.
2: We hadden ook nog Semina Rossi in Nederland.
0: Ja, zeker.
2: En dan hoorde ik van iedereen, maar dat klinkt niet en dat kan niet en dat is niet mooi. Maar die Duitsers vinden dat juist wel heel mooi. Mm-hmm. Dus dat is wel een beetje geluk.
0: Nou, we gaan kijken hoe Henk van Daam in het Duits klinkt. Henk Dame.
2: Ja.
0: En hier is hij met zijn Duitse nummer.
2: Yo.

0: Volgens mij hebben we het er wel eens meer over gehad, Henk. Volgens mij ben je in Duitsland veel meer artiest dan in Nederland. Hè? Dat werkt toch heel anders. Je hebt meer cachet, denk ik, of zo.
1: Ja, dat is wel...
0: Je wordt meer gedragen als artiest.
1: Ja, het is heel anders, zeg maar. Niet te vergelijken eigenlijk. Ook in Nederland heb je wel eens, dan kom je in een feesttent. En dan stel je voor zo'n 500 man. Maar dan ook 80 man met de rug naar je toe.
0: Ja, precies.
1: Alleen maar zuipen. Daar kom je in Nederland, of daar kom je in Duitsland echt niet tegen.
0: Frustrerend is dat, hè?
1: Die kijken gewoon echt... En in het begin moest ik ook wennen. Want dan dacht ik echt van, ze vinden helemaal niks aan. Mm-hmm. Dan ben je klaar. En dan was vaak ook zitten daar. En dan allemaal staan. En helemaal blij. Denk, ze vindt het toch wel leuk. Weet je wel? Ja, heel vreemd. Het is echt gek gewoon. Ja. Heel gek.
0: Ga je verder bouwen? Je zegt tot februari even stop met de Duitse carrière. Is dat om jezelf een beetje rust te gunnen?
1: Ja, dat is wel echt even bewust. Ik heb natuurlijk nog een album uitgebracht in maart.
0: Ja.
1: En een paar singles. 2 of 3 singles zijn uitgekomen. Ze hebben ook wel een flinke promotour gedaan. Van 's maandags tot donderdags. Of tot vrijdagsmiddags.
0: Ja, een promotourtje in Duitsland is iets anders dan in Nederland. Hè?
1: Ja,
0: Duitsland is 20 keer groter dan Nederland, klopt. Volgens mij.
1: Dat is heel gek. Ja. Dan moet je echt, dan zit je 's ochtends bijvoorbeeld in een interview in Berlijn. Om 11 uur tot 12. Dan stap je in de auto naar Saarbrücken. En dan kom je om 4, 5 uur in Saarbrücken aan.
0: Precies.
1: Dan overnacht je daar. En dan zit je de volgende dag om 12 uur in een interview bij Saarbrücken. Dan stap je weer in de auto en dan ga je weer 4 uur rijden. En dan zit je weer ergens in een andere... En zo doe je dat de hele week.
0: Wat dat betreft is in Nederland er lekker aan te rijden, weet je wel. En,
1: het is makkelijker dan,
0: absoluut.
1: Dan Duitsland.
0: Henk, dankjewel dat je weer hier was.
1: Ja,
0: we gaan zeker nog even proberen om je nummer te draaien. Gerry, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Henk, Café Henkie natuurlijk in Zaltbommel. Komen we beslist een keer langs, Henk.
1: Dankjewel, gezellig.
0: Ja, goed. Wat zijn jouw plannen? Gewoon doorgaan met optreden, taxiritjes doen, een beetje zingen in de taxi of hoe moet ik dat zien?
2: Sowieso. En ik wacht, ik wacht ook op heel goed bericht. Dus, en als dat goed is, dat is heel spannend voor mij. Kijk, niks over zeggen. Maar er komen hele mooie dingen aan, hoop ik. Dus dan moeten we even afwachten. En we gaan weer door met een nieuwe single. Dus die gaan we weer maken. Dus einde van het jaar komt er nog een single uit.
0: Nou. Ja. Ja. Dankjewel nogmaals. We verwachten je.
1: ik denk dat ik weet wat het is. Goeie nieuws. Ik zeg ook niks.
0: Hey, je moet er snel zijn. Dankjewel en graag tot de volgende keer. We draaien de plaatjes nog mee voor Vaderdag, voor alle vaders. Wat mij betreft, tot de volgende keer, mannen. Groetjes.
2: Hoi. Groetjes, jongens.
1: Groetjes.

0: Dat was nog een klein stukje van Gerry Holland natuurlijk. En mooier dan de zomer in Mokum. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Hele fijne Vaderdag iedereen. En we draaien nog een stukje van Henk Dame.
1: Hey Rob de Leeuw, José hier. Ik ben zo blij dat jij mijn plaatjes draait. Dankjewel.
0: Tot volgende week allemaal.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran bezig met gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Ze zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is onder meer minister van Buitenlandse Zaken Arachi aanwezig. Volgens Iran is het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het belangrijkste gespreksonderwerp. Bij Biddinghuizen is gisteravond laat een fietser van 32 overleden na een aanrijding met een bestelbus. Dat gebeurde op de provinciale weg. De bestuurder van de bestelbus reed na het ongeluk door. En gisteravond werd in de omgeving een burgernetmelding verspreid met het verzoek om uit te kijken naar de bus. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding van een fietser die op de weg tegen het verkeer in zou hebben gereden. In het noordoosten van Spanje zijn 3 jonge zwemmers omgekomen. De jongens waren 12 en 13 jaar oud. Ze waren vrijdag met 3 anderen gaan zwemmen en sprongen vanaf de rotsen de zee in. Daar kwamen ze door de sterke stroming in de problemen. 3 van de 6 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de hulpdiensten uit het water gehaald. In Tiel zijn vannacht 2 agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het gaat om een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump. Die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Het weer droog en zonnig bij 24 tot 31 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Dit is Merwe Radio. Chart World draait om de wereldhits.

0: De wereldtweede nummer 1 vandaag in 1989 was van Madonna en Express Yourself. En daarmee stoten ze zichzelf van de nummer 1 af. Want vorige week nog in 1989 was Madonna met Like a Prayer de wereldwijde nummer 1.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik gegidst door de internationale hits. En geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de Chart World Top 30. Met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: Smart World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met Latitude wereldwijde op een top 10 van dit moment. Met als een van de nieuwe binnenkomers het album van Olivia Rodrigo. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijst, de Charts en Top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige week was dat die van Italië. En daar is een groot hit Ossession van de Italiaanse rapper en zanger Sumura Jai. En vandaag gaan we in Charts All Around the World naar Spanje.

0: Van Australië tot Zweden. Chart World. Hits all around the world. Met deze week
1: de tophits in Spanje. In Spanje, officieel het Koninkrijk Spanje, is een land in het zuidwesten van Europa. Met meer dan 50 miljoen inwoners. En de hoofdstad is Madrid. Het land beslaat grofweg 80% van het Iberisch Schiereiland. Buiten dat horen ook de eilandengroepen. De Balearen in de Middellandse Zee, de Canarische eilanden in de Atlantische Oceaan en de Spaanse enclaves in Noord-Afrika bij Spanje. En Spanje is een divers land met uiteenlopende culturen, talen en eetgewoonten en klimaat. Het land varieert van de vissersdorp in Galicia tot het nachtleven van Madrid. Van de toeristische kusten aan de Middellandse Zee tot het flamingo dansen van Andalusië. En de euro is sinds 2002 de Spaanse munteenheid. En dan de muziek, en die is vooral in het Spaans, met als opkomende hit op dit moment Una Más Mal van Mike Towers. Maar de absolute nummer 1 is in Spanje momenteel La Gracia van Quevedo en Elvis.

0: Run, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst dus nu de Chartrun-tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over dit lopend jaar kan ik je melden dat er slechts één track verdwenen is. En dat is de classic hit van Michael Jackson, Human Nature. Na 3 weken en 23 punten staat hij buiten de top 30 deze week. Dat betekent dat de tussenstand van de voorlopige jaar top 3 nog steeds hetzelfde is. Dus op nummer 3 staat Upper Light van Taylor Swift met 303 punten. Op nummer 2 met 376 punten is Ordinary van Alex Warner. En op nummer 1 zijn blijven staan met 328 punten Dave & Tams en Rain Dance.

0: Top Bumper.
1: Het is tijd om in deze Chartworld in de nieuwe weeklijst van de Charts een top 30 te gaan duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En daar gaan we met het eerste overzicht. Met de eerste en enige nieuweling kan ik je zeggen op nummer 30, Zara Larsson en Midnight Sun. Chemical Brothers Go die gaat van 27 naar 29. En Ray met Where Is My Husband die gaat onderuit van 21 naar 28. 23 naar 27 ook omlaag Bruno Mars en Risk It All. En omhoog van 30 naar 26 Sam Fender en Olivia Dean en Rain Me In.
2: Chartrun, nieuw, nummer 30.

0: Met op 25 van 29 de Bassa en Magnetic. American Girls van Harry Styles, die blijft staan op 24. En Taylor Swift met de vette Ophelia, die gaat van 20 naar 23 omlaag. En omhoog van 26 naar 22 gaat Milk & Thought en Earrings. En Bebe Rexha en Fateless, vorige week waren ze nog de hoogste nieuweling op nummer 19. En deze week zakken ze terug naar nummer 21 met New Religion.
1: Chartrun. Top 25.

0: 10. Met 3 stijgers, 2 staanblijvers, 2 zakkers en 3 nieuwe bij de bovenste 10. En dat ziet er als volgt uit deze week. Van 8 naar 10 gaat Harry Styles en Kiss All Time Disco Occasionally. Nieuw op nummer 9 is Olivia Rodrigo en She Seems Pretty Sad for a Girl So In Love. Dat is de titel van haar nieuwe album en is binnengekomen op 9 deze week in de wereldwijde albumtop 10. Van 10 naar 8 gaat Bad Bunny en De Terre Mas Foto's en een re-entry vinden op nummer 7. Daar staat Ellen Langley en Dandelion. Noah Kahn en The Great Divine gaat van 5 naar 6. En BTS met Arrogant die stijgt weer opnieuw door van 9 naar 5. En ook van 6 naar 4 hebben we een stijger te melden. En dat is Olivia Dean met The Art of Loving. De hoogste nieuweling dan op nummer 3. En dat is Niall Horan en Dinner Party. En Drake met Iceman. Die blijft staan op nummer 2. En ook de nummer 1 is net zo 1 gebleven als vorige week. En is nu voor de vierde week de wereldwijde album nummer 1. En die komt op naam van Michael Jackson en Thriller.
1: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.
2: New York

0: 30 van 18 Dominic Ficken, Baby Doll. Homewrecker van Sober. Die gaat van 17 naar 19. En Another en 45 Ultra en Talk To You. Die stijgt door van 25 naar 18. K-pop Demon Hunters, Hunter X en AJ en Golden. Die zakken van 16 naar 17. En ook omlaag van 14 naar 16. Olivia Dean en Man I Need.
1: Godro.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Hier werden de Molukkers onder slechte omstandigheden gehuisvest in onder meer voormalige concentratiekampen. Jette bood de excuses aan in een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. In Zwitserland zijn delegaties van de VS en Iran begonnen aan gesprekken over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Afgelopen week tekenden de twee landen al een tussentijds akkoord. De delegaties zitten in een bergresort vlakbij de stad Luzern. Het Amerikaanse team staat onder leiding van vicepresident Vance. Namens Iran is minister van Buitenlandse Zaken Araghchi aanwezig. Iran eist dat er een einde komt aan het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Het conflict tussen president Trump en de Italiaanse premier Meloni blijft maar voortduren. De ruzie begon met een bewering van Trump die zei dat Meloni hem tijdens de G7-top had gesmeekt om met hem op de foto te gaan. Meloni reageerde boos, maar Trump deed er nog een schepje bovenop door te zeggen dat Meloni hem keer op keer om een foto had gevraagd. Ook zei hij dat ze in Italië niet populair is. Volgens de peilingen klopt dat niet. Meloni heeft daar weer op gereageerd door te zeggen dat Trump zich met zijn eigen zaken moet bemoeien. In Tiel zijn vannacht twee agenten gewond geraakt nadat ze werden aangereden door een auto. Volgens de politie reed een automobilist tegen ze aan terwijl ze op de stoep stonden. Het is een man van 35 uit Maurik. Hij zit vast op verdenking van rijden onder invloed en gevaarlijk rijgedrag. Het weer droog en veel zon. In het oosten kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Dit is Chart World.

0: vandaag, maar dan in 1989 steeg No More Boleros van Gerard Joling van 7 naar de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij 2 uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits, met straks het vervolg van de wereldhitlijst die charten. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de all around the world wereldcolumn. En deze komt die vanuit Mexico en is die van wereldreiziger Andries Bik.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hits zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard Camille en Nu dat je weg bent. En dat neemt een sprong van 16 posities. En komt deze week terecht op de 30ste plek. Komende van 46. En verderop in de top 25 stijgen door Jennifer Lopez en David Guetta. En hun track Save Me Tonight stijgt van 35 naar 25. Cameron Whitegun en Kingdom of Fear, die is doorgestegen van 19 naar 11. En dan komen we alweer aan in de top 10. Met daarin op nummer 9 van 20 Shakira en Bruna Boy en Die Die Die. En de snelste stijger van vorige week, toen stegen ze van 26 naar 6. En nu gaan Arjen Blommaert en Zoe Levi en Tranen van Goud omhoog van 6 naar nummer 4. En de hoogste nieuw binnenkomer, en die heb ik ook net voor je gedraaid, is op 23 Lost Frequency en Live It All.

0: Art World, hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100 met in de spotlights Olivia Rodrigo en Shakira. Met op 54 van 73 Shakira en Hips Don't Lie en ook Waka Waka is weer opnieuw binnengekomen in de Duitse single top 100. En eindelijk na een bescheiden start zit ook Mr. Know-It-All van Teddy Swings weer in de lift. Het stijgt van 60 naar 49. Huggle en Salto en hun zomertrack Jamaican. Die verplaatst zich van 46 naar 37. En op 34 komen we tegen van een Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Dus dat is een behoorlijke vrije val die Taylor deze week heeft gemaakt daar in Duitsland. En dan het succes van Olivia Rodrigo. Stuk voor stuk staan alle albumtracks van haar nieuwe album genoteerd in Duitsland. Met als hoogst genoteerde The Cure op 12, 10 Drop Dead. En die stijgt zelfs door van 22 naar 10. En Stupid Song, dat is de hoogste nieuwe comp in Duitsland deze week. En dat is dus ook een track van Olivia Rodrigo. En die staat nieuw op de zesde plek. En van de Duitse singletrack top 100 gaan we over naar de Nederlandse top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin twee nieuwe binnenkomers. De hoogste is op 31 Alex Warner en Passenger. En verder stijgen Ariana Grande's Hate That I Made You Love Me. Het gaat van 35 naar 29. En ook I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Die schiet door van 27 naar 19. De snelste stijger is Zandloopster van Robert van Hemert. Hij knalt door met een superstip van 31 naar 9. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland, met daarin dus een nieuwe nummer 1. Want wat ik, zoals ik je net al vertelde, heeft Taylor Swift een vrije val gemaakt van 1 naar 34. En dit is de top 3. Met op 3 blijft staan Kilimanjaro van Summer Cam en Billie Joe. Shakira en Bruna Boy die nemen met hun WK-song Die Die Die een sprong van 11 naar 2. En de Duitse song die op verschillende platforms viral gaat en zelfs is binnengekomen in de tipparade. Kitchenkrieg with Blumengarten en Scherenband en Get Genoeg. Die stijgt van 8 naar nummer 1 daar in Duitsland. En dan de top 3 van België met op 3 van 2 Olivia Dean's So Easy to Fall in Love. Alex Warner's Fever Dream, die zakt ook van 1 naar 2. En Sober's Homewrecker, die gaat van 5 naar nummer 1 in de ultratop van deze week. En dan de top 3 van Nederland van de Nederlandse top 40 met op 3 van 2 De Wassa en Magnetic. Shakira en Bruno Boy en Die Die Die, die stijgen van 5 naar 2. En Justin De Wild blijft met zijn meezingen van dit moment Cherryo. Nu voor de vierde week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World Surprise Track.

0: Show on.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chart World, nieuwe muziek.
3: En nieuwe muziek van een bijzonder duo Snoop Dogg en Chaka Khan. Hun nieuwste track heet Boogies in My Soul. En daarvoor zat de surprise track en dat is Thailand Is It Love. Wat terug te vinden zal zijn op haar nieuwe album A-Pop. En dat verschijnt op

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze chartworld met het gevolg van de Chartsun top 30. En we zijn aangekomen in de top 10. Met daarin 3 staanblijvers, 3 zakkers en 4 hardlopers. Met daartussen ook nog de wereldstijger. Dit is het top 10 overzicht van deze week. Ella Langley en Chosen Texas, die blijven staan op 10. Van 12 naar 9 opnieuw omhoog Michael Jackson en Beat It and Drop Dead van Olivia Rodrigo gaat van 4 naar 8 omlaag. Ook omlaag van 5 naar 7 BTS en Swim en omhoog van 11 naar 6 Bruno Mars en I Just Might.

0: Chartrun. Chartrun. Top 5.
1: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op nummer 5 van 1 Ariana Grande. En Hate That I Made You Love Me. Het daalt dus van 1 naar 5. En omhoog van 6 naar 4 gaat Alex Warner en Fever Dream.
0: Chartrun. Chart update.
1: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd, maar eerst nu de Chartrun Hit Update met de highlights van de Chartrun lijst van deze week. Met daarin deze week slechts 1 nieuwe, en dat is direct op nummer 30 Sarah Lawson en Midnight Sun. En dan de hardlopers, en die staan deze week kriskras in de lijst genoteerd. De eerste hardloper is op 26 van 30 Rain Me In van Sam Fender en Olivia Dean. Ook de breaking Malcolm Todd zit in de lift met zijn song Earrings, gaat hij van 26 naar 22. En gestegen naar de top 20 is het Nederlandse DJ en producers duo Another. Hun hittrack van dit moment die stijgt door van 25 naar 18. Michael Jackson's classic album Thriller is nog steeds de wereldwijde nummer 1 op albumgebied. En de song Beat It die gaat in zijn zesde week weer van 12 naar nummer 9. En een classic is ook zeker I Just Might van Bruno Mars. Hij stijgt weer de top 10 in. Vorige week nog 11 en nu naar nummer 6.
0: Chartrun, top 3.

0: Chart World, jouw gids door de wereldhits.
1: En de Tour door de wereldhits die komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts hun top 3. Met op 3 blijven staan Michael Jackson's classic hit Billie Jean. Op nummer 2 zijn ook blijven staan Shakira en Bruna Boy met het thema lied van het WK voetbal van dit moment. En dat is Die Die Die. En ook deze week hebben we een stijger, een gigantische sprinter kan ik je zeggen. De wereldstijger van is deze week naar de eerste plek gestegen. Vorige week was dat Hate That and Made You Love Me van Ariana Grande, die toen nog doorsteeg van 20 naar nummer 1. En deze week is ze teruggezakt naar nummer 5. En de nieuwe wereldwijde nummer 1 is de nieuwe song I Knew It, I Knew You van Taylor Swift. Het gaat als een komeet van 22 naar nummer 1. En dit was Chart World voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu van wereldreiziger Andries Bik.
0: All around the world. Wereldkolom.
2: Een hele goede dag mensen. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World Kolom. De laatste keer waren wij onderweg op de Pacific Ocean naar Frans-Polynesië. En ik kan jullie vertellen, we hebben het gered. Met Gods gratie hebben wij het in één stuk gered. De boot is heel, de mensen zijn heel. Wij zijn na 24 dagen en 19 uur aangekomen op Nico Huva. En dat is dus 3000 nautical miles van Mexico naar Frans-Polynesië. Eén groot avontuur met een heleboel gevangen vis en een heleboel gebroken spullen. Nou, we kwamen aan en we zijn gelijk gaan slapen. Ik denk dat iedereen 24 uur geslapen heeft. Een hele mooie baai. Heel druk, dat wel. We kwamen in een klein baaitje aan waar 30 boten lagen geankerd. En daar deden we een soort van stoelendans. Bij elke golf en elke windvlaag lagen de boten de andere kant op. Maar hey, dat kon de pret niet dekken. Wat een mooie omgeving. Het bestaat dus uit een vulkaangroep eilanden, wat gigantisch groen is. Dat komt omdat het vooral heel veel regent, maar het is wel een prachtig zicht. Dit is echt gewoon Jurassic Park om te zien. We worden omgeven door vulkanen, hoge groene bergen, een heel klein vissersdorpje. En we kunnen dus helaas hier niet zwemmen waar we liggen. Er is hier vorige week iemand gepakt door een haai en 3 weken geleden. Want de vissers die maken hier namelijk naast de boten hun gevangen tonijn schoon. Waardoor deze hele baai vol zit met haaien. Nou, met de dingen naar de kant en zorgen dat we er niet afvallen, zijn we de volgende dag heerlijk naar het strand gegaan. En we hadden gelijk mooie golven. We hebben de hele dag in het water gelegen. Wij hebben gebarbecued op het strand. En de volgende dag zijn we inwezen checken. Want het inchecken op de eilanden is meestal heel lastig in andere landen. Je moet naar de douane, je moet naar de immigratie, je moet naar de customs, je moet naar de port captain. Maar hier scheen alles in één huisje te zitten. En zo gezegd, zo gedaan. We gingen naar dat huisje toe, van tevoren op internet, op een Franse website aangemeld dat we aan zijn gekomen. En je gelooft het niet, we stonden met 10 minuten weer buiten. Inderdaad, gewoon 2 officials, that's it, that's all. Zetten een stempeltje neer, kijken in je paspoort en we mochten weer gaan. En echt, mensen, wat is dit alweer een avontuur. Chris besloot na 3 dagen van de boot te gaan, want die miste zijn vriendin. Dus die is eigenlijk gelijk naar Tahiti gevlogen. Heeft in Tahiti een week gesurfd en daarna door naar Canada, naar Semaisi. En Jip en ik die hebben nog heerlijk samen de afgelopen weken gereisd. Jip is eergisteren vertrokken. Die is vertrokken naar Tahiti om vanuit daar door te vliegen naar Hawaii. Vanuit door te vliegen naar Japan. En die zit nu in Tokio, mensen. En ik ben weer helemaal alleen op de boot. Nou, dit hier is ook weer een avontuur. Want ik heb eergisteren, vlak voordat Jip vertrok, heb ik een gigantische tonijn gevangen. Een gigantische van 50 kilo, mensen. De grootste tonijn uit mijn leven. 50 kilo, schoon aan de haak. Een yellowfin tuna. Nou, yellowfin verkoopt ongeveer voor €55 per kilo. Dus dit was gewoon een visie van ruim €1000. gefileerd dan, hè? Want je houdt van de 50 kilo, hou je ongeveer 15 à 20 kilo over. Nou, voor de rest ben ik eigenlijk alleen maar de afgelopen weken bezig met reparaties. Alles wat stuk kon gaan aan de boot gaat stuk in zo'n oversteek. Je bent gewoon 24 uur per dag aan het schommelen, dus dat heeft een zware tol. Maar tussen het repareren door zwem ik hier op het nieuwe eiland Hukuaya. En daar zwemmen dus alleen maar haaien, roggen, manta's. Maar dat vind ik niet erg als ik een duikbril op heb. Dus echt mensen, kijk even op mijn TikTok. Je ziet mij zwemmen voor het eerst met mooie black tip sharks. Gigantische manta's. De natuur is hier onbeschrijfelijk mooi. Maar daar vertel ik jullie volgende keer meer over. Ik zeil hier van eiland naar eiland. En over 3 weken komt mijn lieve Mexicaanse vriendinnetje aan. En dan gaan we 2 maanden samen reizen. Eens kijken hoe dat gaat, mensen. Voor het eerst in mijn leven 2 maanden op een boot met een vrouw. Maar dan wel in het paradijs. Maak er een mooie dag van, mensen. En ga reizen. Ik zeg altijd, het wereld...
0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in Rotterdam namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden hier naartoe gehaald nadat ze tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in Indonesië hadden meegevochten aan de kant van Nederland. Jette bood onder meer excuses aan voor de gebrekkige opvang en huisvesting van de Molukkers. Daarna volgde applaus en gejuich. De premier hield een toespraak bij de onthulling van het Nationaal Moluks Monument op de Lloydkade in Rotterdam. Een man van 49 heeft zich bij de politie gemeld vanwege het dodelijke ongeluk bij Biddinghuizen gisteravond. Daarbij kwam een fietser van 32 om het leven. Hij was op een provinciale weg geschept door een bestelbus. De bestuurder reed daarna door. De man is op het politiebureau aangehouden en zit vast voor verhoor. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor het ongeval een melding over een fietser die bij Biddinghuizen zonder verlichting tegen het verkeer inreed. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. Nederland is door de overwinning op Zweden 14 WK-wedstrijden ongeslagen als penalty-series niet worden meegeteld. En daarmee heeft Nederland het record overgenomen van het Brazilië van Pelé. Dat bleef tussen 1958 en 1966 13 WK-wedstrijden zonder nederlaag. De laatste keer dat Nederland een WK-duel verloor in de reguliere speeltijd was in de finale tegen Spanje in 2010. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het wordt maximaal 24 graden in het noorden tot 31 graden in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
6: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: uit de Drechtstreek.
1: Dit is Merwe Radio.
2: De jaren 80.
3: Radio Drechtstreek neemt u terug in de tijd.
4: 1984.
5: Dus dan geef ik de microfoon maar even over en de koptelefoon. En Willem van Kooten gaat verder met zijn plaat.
6: Ja, nou is het natuurlijk jong en oud in de studio. Ron is 18 en ik ben 19 en Annette is 20. En zo gaan we door natuurlijk. Dus jong en oud, maar we gaan wel naar een oude plaat luisteren. Ik weet niet of Roel even naar hem kijken of jij er een jingle voor hebt. Ja, dan kondig ik hem gewoon aan. Een schitterende van de Searchers, Needles and Pins.
7: Yes, sir,

Ja, ik ben er weer gelijk weer actie aan. Annette van Leeuwen, die gaat gelijk weer naar beneden. En die komt zo meteen weer terug. We gaan gelijk door met Power. De Stray Cats, Sexy and 17.

Ja, want Iso, het is iets over de klok van 1 uur. Ja, ik word helemaal in de war, want ik snap er even niks van. 3 minuutjes over de klok van 1 uur, dat betekent het is weer tijd voor een gauw ouwe. Ik ben erg blij dat deze aan mag kondigen. Het is een verwijt in mijn wel eens dat ik hier niet van houd, maar ik houd het juist wel van 17 jaar geleden, 1967. Scott McKenzie, San Francisco. Going back in time.

druk te klagen, Ron de Zwerver en ik natuurlijk. Wij gaan, ik ga mijn Duits even ophalen met een oude van Chris Roberts met een ongelofelijke titel. Schöne bloemen blijven niet aan wegenstenen. Dat zonder te struikelen, niet te geloven, van Willem van Kooten allemaal. En u luistert nog steeds naar het rechtszaal, naar het tweejarig bestaan. We hebben zijn 2 jaar in de lucht en hier komt Chris Roberts aan hoor. Yeah.

Ja, en onze vaste luisteraars die zullen zich vast al afvragen waarom ze onze Roel de Vries niet zoveel horen. Maar ja, die hebben het zo druk, bijna geen tijd om te praten. Vandaar meer muziek dan gelul. Toontje Lager. Met een, ja, behoorlijk oud nummer al. Stiekem gedanst. Ik stond

Ja, het is lekker rustig in de studio nu en het Vallejo weg is. Dus dan, dan gaan we iedereen weer lekker tegenaan. Ja. Vroeger zei ik Willem van Koot achter microfoon. Terug in de tijd is bij mij een heel gewoon. Donnie Koms, have I the right?

Ja, vroeger rijden Rob Oud met goud van Oud, maar deze keer is het goud van Verkoten. En hij doet heel goed. Mag ik persoonlijk zeggen, zelfs ik vind het goed. Maar ik ga nog eventjes een beetje deze tijd in. We gaan door met hele lekkere steen.

0: Had she been wiser, she'd have known she couldn't feed him love alone.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een deel van Europa kan met temperaturen van 40 graden of hoger. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven morgen gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood, net als in de Italiaanse steden Milaan en Turijn. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat de excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Een uur later werd haar lichaam gevonden door de hulpdiensten. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Femke Broeders-Bol heeft op de FBK Games in Hengelo de 800 meter gewonnen. Het was haar eerste wedstrijd in Nederland op haar nieuwe afstand, waarin ze zich wil specialiseren na haar successen op de 400 meter en 400 meter horden. Eerder vandaag won Nadine Visser in Hengelo de 100 meter horden. Lieke Klaver eindigt op de 400 meter als derde. Het weer droog en veel zon. In het oosten lokaal kans op een bui. Het is maximaal 24 graden in het noorden tot 31 in Limburg. Vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken bij opnieuw 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
1: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hit.

0: Jullie kennen de tekst toch? Wie zegt nou net het rustig?
1: Ja, ik denk Shaki. Waar is Shaki eigenlijk?
2: Voel die warknoop uit je lijf gaan.
3: Jongen, wat doe je nou? Wat een ongelofelijke k***keeper.
4: Oh.

0: dat ik zelf de VAR even bel.
1: Hou je rustig, rustig, rustig.
2: Hou je rustig, kalm en stil. Gaat hij kijken bij het schermpje. Dit is flauwekul.
3: Hey scheids, heb jij een leesbril nodig? Hey scheids, heb jij een leesbril nodig?
4: Maar Bassie, jij bent jezelf toch niet als je op die VAR moet wachten?
5: Beter?

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Na de excuses van Jette werd op de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. In de Zwitserse stad Luzern zijn de onderhandelingen begonnen tussen de Verenigde Staten en Iran over de uitwerking van het voorlopige akkoord over het beëindigen van de oorlog. Een van de struikelblokken is het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Iran eist dat daar een einde aan komt. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met onder meer boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het gaat om een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. En morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid gaat vanavond op een groot plein de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet door. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan een normale werking van het immuunsysteem. En biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jetten. Hij bood vanmiddag in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Moluks Monument, namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan. Het gebeurde voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jetten zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk geldt vandaag vanwege de hitte code rood in 35 departementen. Morgen komen daar nog eens 14 departementen bij. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. In veel gebieden in Spanje geldt eveneens code rood. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië niet doorgegaan. En ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won 3 van de 5 etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. En ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Door Molukkers is wisselend gereageerd op de excuses van premier Jette. Hij bood vanmiddag namens de Nederlandse regering verontschuldigingen aan in Rotterdam, voorafgaand aan de onthulling van het Nationaal Molukks Monument. Die excuses waren voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwamen. Jette zei dat die groep historisch onrecht is aangedaan. Verschillende Molukkers waren blij met de excuses, maar er werd ook gezegd dat het aan de late kant is. Veel mensen van de eerste generatie zijn niet meer in leven. Europese landen kampen met extreme hitte, met temperaturen tot boven de 40 graden. In Frankrijk was het vandaag al in veel departementen code rood. Morgen geldt die waarschuwingscode in ongeveer de helft van het land. Volgens het Franse Weerinstituut wordt het morgen mogelijk de warmste dag ooit gemeten in het land. Meer dan 800 scholen blijven gesloten. Ook in veel gebieden in Spanje geldt code rood. In Madrid werd de vertoning op een plein van de WK-wedstrijd van Spanje tegen Saoedi-Arabië afgelast. Ook in Italiaanse steden als Milaan en Turijn zijn waarschuwingen van kracht vanwege de hitte. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten gingen naar haar op zoek met boten, een duikteam en een drone. Een uur later werd haar lichaam gevonden. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Wielrenner Tadej Pogacar heeft voor het eerst de ronde van Zwitserland gewonnen. De Sloveense drager van de gele leiderstrui won ook de vijfde en laatste etappe. De favoriet voor de eindzege van de Tour de France won drie van de vijf etappes. Bart Lemme eindigde vandaag in Zwitserland als derde en als tiende in het eindklassement. Het weer vanavond blijft er nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, u luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter, techniek William de Wee. Vanavond hebben wij muziek van onder andere Haydn, Mozart, Händel, Carl Philipp Emanuel Bach, poëzie van Bab Gons, Bart Chabot en Ingmar Heitse en een verhaal van Annick van der Brand en Marieke Nijhoff en nog veel meer.

Telemann uit ouverture TWV 55. We beginnen met Seth Gaikema. De stilte met jou is een gesprek waarin niks gezegd wordt, maar alles op zijn plaats valt. Zo vredig, zo harmonisch, een gesprek. De stilte met jou is een gevecht waarin wordt gestreden, punt voor punt aan weerskanten, triomfen worden binnengehaald en nederlagen worden geleden. Een gevecht. De stilte met jou is ook verdriet, maar goed verdriet, omdat we het samen kunnen delen en zonder iets te vragen samen dragen. De stilte met jou is ook plezier, intens plezier, omdat ik zie wat jij ook ziet en de rest van de wereld ziet het niet. De stilte met jou was ook geluk, niet te beschrijven, dus stilte. Je bent in een andere wereld nou, maar ik mis onze stilte, de stilte met jou.

Loulin, fluitconcert in D. En nu van Paul van Vliet. De ruimte van je hart. De ruimte van je hart bepaalt de vrijheid van je leven. De ruimte van je hart bepaalt de warmte van je huis. Zolang je hart maar vol is, heb je iets te geven. Aan de man, aan de vrouw, in je werk, bij je thuis. De warmte van je hart bepaalt diepte van je liefde. Van de liefde die je krijgt en de liefde die je geeft. De warmte van je hart bepaalt de warmte van de dagen voor de man en voor de vrouw, met wie je werkt en met wie je leeft. In dit land dat zo klein is, dat de dorpen en de steden in elkaar zijn doorgegleden, als de vingers van mijn handen die ik samenvouw. In dit land dat zo vol is, dat de wegen en de bermen bijna zwart zien van de zwermen, moet je je hart beschermen, want luister nou. De warmte van je hart bepaalt de vrijheid van je leven. De diepte van je liefde en de warmte van je huis. Zolang je hart maar vol is, kan je nog wat geven aan de man en de vrouw, in je werk en bij je thuis.

Haydn uit sonate nummer 20. Nu een verhaal van Aniek van der Brand. Soms heb je zo'n dag dat de gewoonste dingen ineens kleur krijgen. Eigenlijk zijn het niet eens erg ongewone gebeurtenissen, maar bij elkaar opgeteld krijgen ze iets onvergetelijks. Onderweg. Peter van der Heijden was die dag op de trein naar Amsterdam gestapt. Dat doet hij elke dag. Hij werkt in de hoofdstad. Om hem heen bekende gezichten. Je kent je medeforensen al gauw. De zon scheen, het licht kleurde een licht roze blos op ieders wangen. Toen stapte er een jonge vrouw in, schrijft van der Heijden. Nooit eerder gezien, schiet het door zijn hoofd. En hij ziet zijn medereizigers dat ook denken. Ze heeft een klein kind op haar arm en draagt een rugzakje. Iedereen kijkt verbaasd als zij met heldere, vriendelijke stem de hele coupé groet. Dat is namelijk niet te doen gebruikelijk op deze rit. Nooit eigenlijk in de trein. Haar goedemorgen komt helemaal van binnenuit. En van de weersomstuit zegt iedereen morgen terug. We blijken dus toch te kunnen praten. De vrouw nestelt zich omstandig. Het kind kiert vrolijk en de moeder geniet. Het duo vertedert, zelfs de mannen in het gezelschap, valt van der Heijden op. Eén van hen kiert zelfs even terug als het kind hem onbevangen en vrolijk aankijkt. Die zon, die vrouw, dat kind. Het was een belevenis die in alle simpelheid eigenlijk ongewoon was. En alsof het zo moest zijn, stopte de trein volkomen onverwacht. Dik een kilometer voor Amsterdam Centraal. 5 minuten is het stil. En dan schalt een stem door de luidsprekers dat de trein voor onbepaalde tijd blijft stilstaan. En dat er een storing is. En dat de NS-medewerkers nog geen idee hebben wat er aan de hand is. Opnieuw blijken de anders zo zwijgzame reizigers toch een stem te hebben. Ze praten. De een is verbaasd, de ander onzeker. Weer een ander zit vol vragen. Van der Heijden begint nerveus te worden. Het loopt tegen 9 en om 10 uur heeft hij in Hartjesstad een sollicitatiegesprek bij zijn eigen werkgever. Er ligt een nieuwe functie in het verschiet. Er zit een selectiecommissie van een man of 5 op me te wachten. En het is niet moeilijk te voorspellen dat de sollicitant die te laat komt meteen een dikke min achter zijn naam heeft staan. Een minuut of 5 houdt de reiziger zichzelf in bedwang. Dan krijgt hij wonderlijk genoeg de deur open en stapt op eigen houtje eruit. Ik loop in mijn eentje langs de stilstaande trein. Als van der Heijden het taluut afzakt, komen een paar NS'ers met draadloze praatapparaatjes op hem af. Of hij even wil stoppen en of hij begrijpt dat hij een overtreding is. Dat begrijpt van der Heijden. En hij legt ze uit dat hij koste wat het kost op tijd moet zijn voor een belangrijk sollicitatiegesprek. En dat hij te laat komt als hij blijft wachten in de trein. Dat begrijpen de heren wel. Maar niettemin willen ze zijn naam en adres voor een procesverbaal. Vanuit een ooghoek ziet van der Heijden ineens een passagier uit de trein klimmen. En nog een,
En nog één. Ineens zijn er tientallen. Ze drommen om de eerste uitstapper en de NS'er heen. Dan zegt er eentje: dit is niet eerlijk, heren. Als u deze man een bon geeft, moet u ons er allemaal één geven. Daar zijn jullie nog wel een paar uurtjes mee zoet. In de woordenwisseling die ontstaat, glipt Van der Heijden ongemerkt weg. Van het taluut af, rechtstreeks naar kantoor. Hij kijkt nog een keer om. De trein rijdt weer. Voor het coupé-raampje staat de moeder met haar kindje op haar arm. Ze zwaaien. Die ochtend was alles anders.

Mozart, Divertimento K138. En nu van Bab Gons, Handen in onze rug. We dromen er allemaal van dat er anderen voor ons opstaan wanneer we het nodig hebben. Dat er anderen voor ons opkomen, in onze naam zullen strijden. Als wij het niet meer alleen aankunnen, niet sterk genoeg zijn. Wij dromen er allemaal van dat ze aan onze zijde verschijnen. We handen in onze rug voelen op die momenten dat we onder vuur liggen. Dat we ons gedragen weten als we zelf de kracht niet meer bezitten. Als we geen stem meer hebben. In onze strijd om net zo mens te mogen zijn als andere mensen. We hopen dat als de stilte weer neerdaalt in de straten, in onze harten en polsen, nadat de laatste slag is weggestorven, de laatste schreeuw, het laatste verweer, de verhalen worden verzameld om naverteld te worden. Het zijn deze stenen die ons eraan herinneren dat we nooit achterover mogen leunen, nooit weg mogen kijken wanneer we nodig zijn en we geroepen worden. Verzet heeft altijd zin, ook als het licht gedoofd is, ook als de stilte hels is. Als je goed luistert, hoor je hier een lofzang, een eerbetoon, een ode aan een ieder die opstond, het werk neerlegde, de straat opging, de stem liet gelden om te staan voor elkaar. We dromen er allemaal van, handen in onze rug te voelen op die momenten dat we het nodig hebben, ons gedragen weten.

Handel, een lied uit de Messiah. En nu van Bart Chabot. Een heel kort gedichtje, dus heel snel goed luisteren. Hoe ik de herfst uitstelde. Het was een van de eerste dagen van september. Een vrijdag. 100% in orde. Strak blauwe hemel. Niks op af te dingen. Deze lucht was voor mij bestemd. Tot om een uur of vier een vloot regenwolken de boel kwamen zieken. O nee, daar komt niks van in. Ik bedacht me geen moment en pakte een vuilniszak uit het keukenkastje, liep het balkon op, schoonmaakwoede. Knappe jongen die me tegenhield, trok de zak open en deed er één voor één de wolken in. Ziezo, dat was het.

En dit was ook Bach, Johann Sebastian Bach, de Goldberg-variaties. En nu een verhaal van Marieke Nijhoff. Hoe is het nou echt om in een multiculturele aandachtswijk te leven? En het heet Standplaats 10 Hoog. Het was zover. Ik stond op nummer 1. Ik mocht een flat in Overvecht bezichtigen. Overvecht was niet mijn eerste keus, maar ik was dringend op zoek naar een woning. Als nieuwe bewoner van Utrecht kende ik de stad niet goed, maar Overvecht kende ik wel, vooral van horen zeggen, en er werd weinig goeds gezegd. Woorden als integratieproblematiek, achterstandswijk, criminaliteit werden stevast met deze wijk in verband gebracht. Niet mijn idee van een gezellige buurt, maar de flat viel mee en dus besloot ik hem te nemen. Na het tekenen van het huurcontract ging ik meteen naar mijn flat om alles op te meten. Zo belandde ik als kersverse huurder in de lift met een zure, bejaarde buurvrouw. Ben u nieuw? Vroeg ze in plat Utrechts. Ik vertelde dat ik op de 10e verdieping ging wonen. Pas maar op. Ze keek me veelbetekend aan. Dat is bij de zwartjes, hoor. En weer kreeg ik die blik. Ik had nog geen buren ontmoet, dus dat van die zwartjes kon ik niet bevestigen. Ieder jaar komen er meer, zuchtte de buurvrouw. De hele flat zit er vol mee. Vroeger woonde er geen één. Het was wit, hier zo. En die van boven zijn hartstikke illegaal. Ik wist niet wat ik moest zeggen. De buurvrouw stapte uit op de 6e. Ik ging door naar 10 om mijn flat te meten. Toen ik wegging, stond de deur van het buurtappartement open. Het rook er lekker. Nieuwsgierig gluurde ik naar binnen. Voor mij zat een oude vrouw op een krukje deeg te kneden. Ik wilde me aan haar voorstellen. Ze verstond me niet, maar glimlachte aandoenlijk tandenloos. Ik ging over op gebarentaal, wees naar mijn deur en toen naar mijzelf. Ze begreep het. Toen ik verder wilde lopen, hield ze me tegen. Ze schuifelde naar de keuken, mij in de gaten houdend om te voorkomen dat ik er vandoor ging. Eenmaal terug kreeg ik een opgerold pannenkoekje. Wat was de bedoeling? Moest ik blijven eten? Buurvrouw vouwde mijn hand dicht en wees naar de gang. Dit was een hapje voor onderweg. Ik bedankte haar en liep naar de lift. Blijkbaar, bedacht ik, terwijl ik het pannenkoekje opat, was dit een van die beruchte zwartjes. En blijkbaar was de buurvrouw van de 6e nog nooit op 10 hoog geweest. Want dan had ze vast ook een pannenkoekje gekregen. En dan had ze vandaag heel anders gepiept. Wie weet, hoeft namelijk niet bang te zijn.

Charles Philip Emmanuel Bach, zoon van, en het is, was het menuetto, nu van Huub van der Lubbe. Wil je altijd van me houden? Wil je altijd van me houden, zoals alleen jij dat kan? Wil je altijd van me houden, al maak ik er een zooitje van? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en al je lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al praat ik nog zo krom? Wil je altijd van me houden, al vraag jij je af waarom? Wil je altijd van me houden, ook als het eigenlijk niet meer gaat? Maar jij met je ruime denken mij in mijn waan en waarde laat? Wil je altijd van me houden, ook al blijf je aan de gang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en ik al jouw lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al jaag ik je op stang? Wil je altijd van me houden, al lul ik tegen het behang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang?

en Audi. En nu Ingmar Heidse. Uit de bundel De 100 van Heidse. Zijn beste gedichten zelf gekozen en toegelicht. Jur. Op Voorstraat 84 in Utrecht zat ooit een goede boekhandel. De winkel was gevestigd in een voormalige slagerij, wat nog een beetje te zien was aan de prachtige tegelwanden en de granieten vloer. Ik herinner me de winkel als donker, stoffig en ramvol boekenkasten tot aan het plafond. Dat blijkt totale onzin nu ik op internet een paar interieurfoto's terugzie. Het was een relatief lichte, hoge ruimte. De zaak werd bestierd door slechts één man. Ergens in het midden van de jaren 80 stapte er een hypernerveuze jongen binnen. Hij was een jaar of 15, 16. De reden voor de zenuwen was dat hij geen boeken kwam kopen, maar brengen. 15 stuks, om precies te zijn, de gehele oplage van een zelf in elkaar geknutseld boekje met gedichten. De boekhandelaar, zelf een bevlogen dichter, maar dat kon de jonge man nog niet weten, bekeek eerst het bundeltje en toen de jonge dichter. Daarna maakte hij een verkoopcontractje op de achterkant van een BTW-bonnenboekje. Het doosje zette hij naast de kassa. De oplage was binnen korte tijd uitverkocht. Die jonge dichter was ik. De allereerste boekhandelaar die me een kans gaf, heette Jur Oskamp. Hij overleed in 2010 op 5 december. Elk jaar weer een gevaarlijke datum voor dichters. Jur had zijn zaak op de Voorstraat toen alweer lange tijd achter zich gelaten. Bezeten boekverkopers met een kleine winkel en een groot hart voor het vak waren toen al zeldzaam. En ze zijn in de afgelopen 25 jaar alleen maar zeldzamer geworden. Een paar planken, behoorlijke poëzie bijhouden, is onrendabel. Veel werk, vergeleken met het verkopen van een pallet kookboeken of zielenroerselen van BN'ers. Op een schaduwboekhouding met eigen beheerbundeltjes van hoopvolle jongelingen zit geen enkele boekhandelaar te wachten. Te veel moeite. Maar niet voor Jur Oskamp. Die wilde graag boeken verkopen waar hij achter stond. Wanneer mensen naar de laatste mulies vroegen en Jur dat boek toevallig slecht vond, dan zei hij dat ook en verwees de klant naar boekhandel Broesen. Ik ben er nog altijd trots op dat dat bundeltje naast de kassa mocht. De titel weet ik niet meer. Alleen dat er een paar tekeningen van mijn literaire leermeester Joris in stonden. En vermoedelijk dit verlegen, blozende gedicht. Lezen. Mijn boeken zijn meer dan gebundeld papier. Zoveel meer dan een paar glazen inkt op dood hout. Het zijn stemmen die nimmer de stilte doorbreken. Ruisende werelden, plaatsen van rust. Het zijn bomen die tot mij begonnen te spreken.

Hoi. En dit was Clementi. Sonatine, op 36, nummer 2. En nu het laatste gedicht van Ivo de Wijs. Wil je? Wil je met me wachten op de winter? Wil je met me wachten op de kou? Kijken naar de bomen op het dorre land? Schudden aan de takken? Jagen op de vlokken? Lopen door de morgen, wand in wand? Wil je met me wachten op de winter? Wil je met me wachten op de kou? Schaatsen op de wielen, om de blauwe vlag? Zwaaien met je armen, bijten op je lippen? Rijden tot de schemer, slag aan slag? Wil je met me wachten op de winter? Wachten op de kou van heb ik jou? Wachten tot de hemel je gedachten leest? Blazen op de ruiten, blazen in de vlammen, wachten op de winter, feest op feest.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het tussentijdse akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna anderhalf uur. En dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie zijn Iran en Qatar daarna samen in gesprek gegaan. Hoog op de agenda staat het geweld tussen Israël en Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten was het overleg al met een dag uitgesteld. Het Israëlische leger liet vandaag nog weten dat het paraat blijft om gevechtsoperaties te hervatten. Ook Hezbollah zegt klaar te zijn om te reageren op nieuwe Israëlische aanvallen. In Rotterdam heeft premier Jette namens de regering excuses aangeboden voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Die werden 75 jaar geleden naar Nederland gehaald en zijn hier volgens de premier in de steek gelaten. De excuses werden ontvangen met applaus en gejuich. Jette zei dat excuses ook gevolgd moeten worden door daden en dat de Molukse gemeenschap daar een belangrijke stem in heeft. In de Waal bij Ochten in Gelderland is vanmiddag een vrouw verdronken. Ze had bij een krib een paar kinderen uit het water gehaald en verdween daarna uit het zicht. Hulpdiensten vonden haar een uur later. Het is een vrouw van 42 uit Lunteren. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Lamine Yamal scoorde het eerste doelpunt en daarna Mikel Oyarzabal twee keer. En ook was er nog een eigen doelpunt van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 graden in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran vandaag voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde vandaag duurde bijna 1,5 uur. Aan dat gesprek deden de VS, Iran, Qatar en Pakistan mee. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onruststoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer... en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal heeft Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer vanavond blijft nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 13 tot 18 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden en lokaal 32 in Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben vandaag in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. Grote delen van Europa kampen met hitte. In Frankrijk kan het morgen de warmste dag ooit worden. In ongeveer de helft van het land geldt morgen code rood. Honderden scholen blijven dicht. Vandaag werd het al op een aantal plekken 40 graden. Ook in Spanje, Italië, Engeland en Duitsland zijn er extreem hoge temperaturen. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar rentree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. Op het WK voetbal is Spanje met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië. Na de 0-0 tegen Kaapverdië staan de Spanjaarden nu bovenaan in groep H en is plaatsing voor de knock-outfase vrijwel zeker. In dezelfde groep spelen Uruguay en Kaapverdië om middernacht Nederlandse tijd hun tweede duel in Miami. Het weer, vannacht koelt het af naar 14 tot 20 graden. Morgen droog en een mix van zon en wolken. Het wordt 24 graden in het noorden tot meer dan 30 in Brabant en Limburg. Ook de dagen daarna blijft het warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De VS en Iran hebben in Zwitserland anderhalf uur lang overlegd over het voorlopige akkoord. De Iraanse delegatie heeft daarna volgens de Iraanse staatstelevisie de plek waar de gesprekken zijn verlaten uit protest tegen uitlatingen van president Trump. Die dreigde online met nieuwe aanvallen als Iran niets doet tegen Hezbollah in Libanon. Door oplaaiende gevechten tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te vervoeren. Dat was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht spelen Nieuw-Zeeland en Egypte tegen elkaar in groep G. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En Biochromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Zwitserland hebben delegaties van de Verenigde Staten en Iran voor het eerst overlegd over het voorlopige akkoord. Binnen 60 dagen moet er een definitief akkoord zijn dat een einde moet maken aan de oorlog. De eerste gespreksronde duurde bijna anderhalf uur. Volgens de Iraanse staatstelevisie heeft de Iraanse delegatie de plek waar de gesprekken plaatsvinden verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump. Die schreef online dat Iran onmiddellijk een einde moet maken aan het onrustoken in Libanon. Daarbij doelde hij op Hezbollah. Door het oplaaiende geweld tussen Israël en Hezbollah was het overleg door Iran al met een dag uitgesteld. In Delft is een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. Serena Williams doet op het tennistoernooi van Wimbledon ook mee in het enkelspel. De Amerikaanse won het Grand Slam toernooi al 7 keer en heeft van de organisatie een wildcard gekregen. Serena Williams is 44 jaar en stopte 4 jaar geleden. Het was al bekend dat ze haar entree zou maken in Londen. Ook voor het dubbelspel op Wimbledon accepteerde ze een wildcard samen met haar zus Venus. En België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Engoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Het weer, het blijft vannacht droog en de temperatuur ligt rond de 16 graden. De komende dag veel zon. Het wordt dan 24 graden in het noorden tot ruim 30 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In de Tsjechische hoofdstad Praag hebben duizenden mensen hun steun betuigd aan de publieke omroep. De regering van de rechtspopulistische premier Babiš wil bezuinigen op de omroep door het kijk- en luistergeld af te schaffen. In plaats daarvan moet de omroep geld uit de staatskas krijgen en dat bedrag kan volgens Babiš omlaag. De betogers zijn bang dat de publieke omroep niet meer onafhankelijk kan zijn en een spreekbuis van de Tsjechische regering wordt. Ook zouden honderden mensen hun baan verliezen als de plannen doorgaan. In Delft is gisteren een agent gewond geraakt toen hij werd aangereden door een bestuurder van een scooter. De agent wilde de scooterrijder staande houden, maar die ging er vandoor en reed daarbij ook de agent aan. De politie in Delft is nu nog op zoek naar de bestuurder en heeft via Burgernet getuigen opgeroepen om zich te melden. De gewonde agent is behandeld door ambulancepersoneel. In Bolivia is een militair vliegtuig neergestort in bergachtig gebied. De 6 inzittenden, 4 militairen en 2 burgers zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel werd de laatste tijd ingezet om kinderen met kanker naar behandelcentra te voeren. Het was nodig vanwege de wegblokkades in het land. Betogers blokkeren al wekenlang wegen in Bolivia uit protest tegen het besluit van president Paz om brandstofsubsidies af te schaffen. België heeft ook de tweede groepswedstrijd op het WK voetbal niet weten te winnen. De wedstrijd tegen Iran eindigde in 0-0. Halverwege de tweede helft moesten de Rode Duivels het met een man minder doen door een rode kaart voor Nathan Ngoy. Het is voor België en Iran de tweede keer dat ze gelijk spelen. Beide landen hebben nu dus 2 punten. Vannacht om 3 uur spelen